0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Destroy.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. Kink, Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. King Distortion. King Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Distortion.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk op de A76 vlakbij het Limburgse Schinnen is een dode gevallen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens de politie is het slachtoffer door meerdere auto's geraakt. De snelweg is dicht voor onderzoek. President Trump weigert opnieuw journalisten van CNN. Dit keer mogen ze niet mee aan boord van het presidentiële vliegtuig, de Air Force One, terwijl dat normaal wel gebruikelijk is. Eerder deze week werd Trump nog door een rechter teruggefloten nadat hij journalisten van CNN en andere media uit het Witte Huis had geweerd. Een grote bank in Italië is opgelicht voor bijna 100 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als een van de bazen van de bank. Ook gebruikten ze stemvervormers om een ander directielid om de tuin te leiden. Na de fraude is het de bank gelukt om een deel van het geld terug te halen, maar 36 miljoen is nog altijd weg. En het Surinaamse elftal is goed begonnen aan de Nations League. Ze versloegen Honduras met 3-2 en staan daardoor meteen bovenaan in hun pool. Gisteravond speelde België voor het eerst met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. En dat ging voorspoedig. De Belgen wonnen met 2-0 van Italië. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en westen kan het nog wat regenen. In de rest van het land is het bewolkt. Vanmiddag op meer plekken zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.
5: Zwei, drei.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kink. En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: Giga veel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
16: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrekker vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
17: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Bij Schinnen werd iemand aangereden door meerdere auto's. De politie zoekt uit hoe het zo mis kon gaan en houdt voorlopig rekening met meerdere scenario's. Vanwege het onderzoek is de weg voorlopig dicht. Er is oneenigheid binnen de regering rond het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat bij wet laten verbieden. Maar D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters, schrijft Trouw. Omdat ook een Kamermeerderheid het VVD-plan steunt, is de kans groot dat het verbod er komt. Iran heeft Amerika een deal aangeboden om binnen 7 dagen de straat van Hormuz weer te openen. Voorwaarde is wel dat Amerika zich houdt aan het Iraanse eisenpakket. Daarin staan onder meer afspraken over het opheffen van blokkades en het versoepelen van sancties. President Trump zou al hebben laten weten niet akkoord te gaan. En TikTok komt in de Amerikaanse staat Alabama met een schikking onder een rechtszaak uit over de veiligheid van kinderen op het platform. Afgesproken is dat kinderen beter op leeftijd worden gecheckt en nog maar maximaal 2 uur per dag kunnen TikTokken. Ook krijgen ze onder schooltijd geen updates meer van TikTok. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP Nieuws.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Kink. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi. Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders ga je mis. Pakken.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
23: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zwaar ongeluk op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Het slachtoffer werd bij Schinnen door meerdere auto's aangereden. De politie zoekt uit wat er mis is gegaan en houdt voorlopig meerdere opties open. Wie camerabeelden van het ongeluk heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. De VVD wil zo snel mogelijk bij wet laten verbieden dat mensen gezichtsbedekkende kleding dragen bij demonstraties, schrijft Trouw. Zoiets is niet normaal in een rechtsstaat, vindt de partij. D66 is tegen een verbod, net als burgemeesters. Toch lijkt het plannen te halen omdat een kamermeerderheid het steunt. De Thaise hoofdstad Bangkok is tot rampgebied uitgeroepen vanwege overstromingen. Het regent al dagenlang heel hard en door de rampenstatus kan de overheid lokale organisaties tot actie laten overgaan. Door het noodweer zitten mensen vast in ondergelopen huizen. Ook veel andere gebouwen in de stad staan onder water. En mensen in Hengelo zitten nog wel een paar dagen in de stank. Er wordt sinds gisteravond over geklaagd. De geur komt van het bedrijf met een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarin vindt een biologisch proces plaats waarbij er een vieze geur vrijkomt. Die is niet schadelijk, maar zorgt dus nog wel even voor wat hinder. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
3: Oh.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
7: Welkoop.
8: Weet wat te doen.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
18: King Distortion.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. Volgens de Telegraaf gleed ze deze week in de buurt van een waterval uit en kwam ze op een rots terecht. De waterval is geliefd bij toeristen en die halen geregeld gevaarlijke toeren uit om bijzondere foto's te maken. Of dat nu ook gebeurd is, is niet duidelijk. Het minderheidskabinet praat vandaag verder met verschillende partijen over de begroting. Als Pro langskomt, dan zit ook meteen Volt aan tafel. De twee partijen hebben afgesproken dat ze alleen nog maar samen met het kabinet Jetten praten. Met die twee partijen erbij heeft de coalitie meteen een meerderheid. De A76 bij het Limburgse Schinnen is in noordelijke richting dicht na een ernstig ongeluk vannacht. Iemand werd door meerdere auto's geraakt en kwam om. De politie zit nog met veel vragen en houdt voorlopig alle scenario's open. Wie camerabeelden heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. En modellen van OpenAI hebben geprobeerd de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Dat meldt de New York Times. De poging mislukte en OpenAI onderzoekt wat er is gebeurd. Andere media schrijven dat AI ook actief was op 3 andere overheidssites in Amerika. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP Nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM. King.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1+1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2+3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2+3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
12: Giga veel.
10: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis. Pakken.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Limburgse politie is nog steeds druk met het onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A76 bij Schinnen. Daar werd vannacht iemand aangereden door verschillende auto's en hij of zij overleefde dat niet. Zolang het onderzoek duurt, blijft de weg richting het noorden dicht. De politie denkt vanmiddag meer info te kunnen geven. Op Sri Lanka wordt de dood onderzocht van een Nederlandse toeriste. De vrouw van 26 was samen met een vriendin bij een waterval toen ze uitgleed en op een lager gelegen rots terecht kwam, schrijft de Telegraaf. Haar lichaam is naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De politie heeft vannacht waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in het Brabantse Someren. Er zou iemand bedreigd zijn met een vuurwapen en om de zaak onder controle te krijgen schoot een agent meerdere keren. Niemand raakte gewond. De regionale omroep schrijft dat de aanhouding in een huis was. En Henk Vrezer is zijn klus als bondscoach van Suriname meteen goed begonnen. Zijn ploeg won in de Nations League de uitwedstrijd tegen Honduras met 3-2. De beslissende treffer was een eigen doelpunt van Honduras. Dit jaar miste Suriname net aan kwalificatie voor het WK. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog, met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer. En dat was het ANP Nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kink. Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: gigaveel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen?
12: Drakentemmen in het Verre Oosten?
13: Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Kink!
5: Kink Distortion.

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou. NVM.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
10: Giga veel.
8: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
11: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de Thaise hoofdstad Bangkok last heeft van overstromingen, past de Nederlandse touroperator Rikshaw Travel de routes voor zijn reizigers daar aan. Het gaat om een paar honderd mensen. Er zijn volgens de organisatie ook delen van Bangkok die niet zijn getroffen door het noodweer, dus kunnen mensen daarheen worden omgeboekt. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zitten vandaag als eerste om tafel met de ChristenUnie om het over steun voor de begroting te hebben. Later schuiven Pro en Volt aan, die samen optrekken in de onderhandelingen. Zeggen zij ja, dan is er meteen een meerderheid voor de plannen. Er zijn ook gesprekken met JA21 en de SGP. Een explosie vannacht bij een koffieshop in de Amsterdamse wijk De Pijp, meldt AT5. Er raakte niemand gewond en volgens de politie zijn de verdachten gevlucht. De straat ligt bezaaid met glas van kapotte ruiten en gesprongen terrasschermen. De politie is bezig met sporenonderzoek. En de politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. De Telegraaf schrijft dat ze is uitgegleden bij een waterval. Ze zou terecht zijn gekomen op een rots. De waterval is ongeveer 25 meter hoog en is populair bij vakantiegangers. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer. En dat was het ANP Nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
2: Welkoop.
3: Weet wat te doen.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: King Distortion.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Veel Nederlanders willen dat elke demonstrant die zich niet aan de wet houdt strenger wordt aangepakt, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Maar we vinden bijna allemaal hetzelfde over de Hitlergroet, die is voor vrijwel iedereen taboe. Officieel is die niet verboden, maar dat zou voor 3/4 wel zo mogen zijn. De politie heeft vannacht in het Brabantse Someren 2 verdachten opgepakt voor het bedreigen van iemand. Ze vluchtten met een auto en reden bijna een agent aan. Die loste een waarschuwingsschot. Na een zoektocht werden de 2 verdachten aangehouden. Nederlanders die op reis zijn in de Thaise hoofdstad Bangkok hoeven daar niet per se weg vanwege de overstromingen. Reisorganisatie Riksha Travel heeft mensen omgeboekt naar delen van de stad die niet zijn getroffen door het water. Wie nog naar Bangkok toe gaat, komt sowieso niet in de overstroomde gebieden, zegt Riksha. En oplichters vallen nu al inwoners van het Twentse Oud-Marsum lastig omdat daar volgend jaar de Passion is. Ze worden gebeld door iemand die net doet alsof hij bij KRO en CRV werkt. Die vertelt dat hun woning is uitgekozen als kleedruimte voor de acteurs, meldt RTV Oost. Ga er nooit op in, ook niet als ze aan de deur staan, zegt KRO-NCRV. En dan het weer van Weer Online. In het noorden nog kans op wat regen. Verder droog en vanuit het zuidoosten op steeds meer plekken wat zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer. En dat was het ANP-nieuws.
15: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Kink. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
5: Albert Heijn. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
0: King Distortion.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Choco Hoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox Soep en Zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: gigaveel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In België is een man opgepakt voor het seksueel misbruiken of verkrachten van 26 minderjarige meisjes, meldt de krant Het Laatste Nieuws. Hij benaderde ze via Snapchat. Toen een paar ouders argwaan kregen, lokte ze de man via die app in de val. De verdachte dacht met een meisje af te spreken, maar werd opgewacht door de politie. Het kabinet heeft goed geluisterd naar de oppositie als het op de begroting aankomt. Dat zei ChristenUnie-leider Bikker na haar gesprek met premier Jette en minister Heijnen. Volgens haar ligt er een goede basis om verder te praten. Ook Jette had het over een goed gesprek. Nu is het de beurt aan de combi Pro en Volt. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen zijn spoorwegkabels vernieuwd. Daardoor vallen er veel treinen uit in de regio langs de Nederlandse grens. Bijvoorbeeld vanuit Dortmund en Keulen. Volgens de NS rijden de treinen van en naar Nederland wel gewoon. De Duitse politie heeft nog niemand opgepakt. En het Nederlands elftal heeft de laatste training voor de uitwedstrijd tegen Servië achter de rug. Er stonden 24 spelers op het veld, onder wie Joshua Zirkzee. Hij vervangt de geblesseerde Brian Brobbey. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De Nations League-wedstrijd tegen Servië is morgenavond om 6 uur. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan een beetje regen vallen, maar verder is het droog met op steeds meer plekken zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer. En dat was het ANP Nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
7: deals. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Kink Distortion.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Tijd voor een klusie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera. Of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een poging de oppositie achter zich te krijgen voor de begroting zitten premier Jette en minister Heijnen van Financiën nu om tafel met Pro en Volt. Met hen zou een snelle meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer erin zitten. Eerder schoof ChristenUnie-leider Mirjam Bikker aan. Zij zei dat ze beweging ziet bij het kabinet. In België wordt een man van 35 vervolgd voor verkrachting en seksueel misbruik van meisjes. Hij zou er zeker 12 hebben verkracht. Ze zijn tussen de 10 en 16 jaar. Hij benaderde de meisjes via Snapchat, meldde Belgische media. De politie hield hem aan toen ouders met hem hadden afgesproken. Ze deden alsof ze een meisje waren. Er is een tweede dode gevonden na een explosie in Athene. Het gaat om een jonge Amerikaanse vrouw. Ze lag onder het puin van een woongebouw dat gisteren instortte door waarschijnlijk een gasexplosie. Griekse media melden dat er nog 2 lichamen zijn gevonden. En weer zorgt een uitbarsting van de vulkaan de Etna voor problemen in het Italiaanse vliegverkeer. Op de luchthaven Catania op Sicilië zijn alle vertrekkende en binnenkomende vluchten tot morgenmiddag geschrapt. 2 KLM-vluchten van en naar het eiland die vandaag zouden gaan, gaan daarom ook niet door. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af, bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Morgen wordt het zonniger en warmer met 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest.
5: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank.

0: Funk Distortion.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Karokrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
3: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram...

0: maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95.
1: Welkoop.
2: Weet wat te doen.
0: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Drakentemmen in het Verre Oosten?
7: Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip.
9: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
11: Odido.
12: Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Max Verstappen is net aan tweede geworden in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij startte vanaf plek 8 en schoof na de start snel op naar de derde plek. Daar zat hij de halve race achter Oscar Piastri. Na een ongeluk en safety cars ging Max naar de tweede plek. Hij zat rondeslang George Russell op de hielen, maar finishte 1/10 seconde achter hem. Pro-leider Klaver heeft bereidheid gezien bij het kabinet om bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Dat zei hij na begrotingsoverleg met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Klaver overlegde samen met Volt-leider Dassen. Die zei dat hij nog te weinig investering in het aanpakken van klimaatverandering ziet. De politie kan nog niets zeggen over de man die vastzit voor het schietincident gistermiddag op een druk terras in Amsterdam. Daarbij kwam een gevangenismedewerker om het leven. Er gaan beelden van de man rond. Erop is te zien dat hij bij het terras blijft hangen, schreeuwt en iets in het water gooit. Duikers haalden even later een wapen uit het water. En Feyenoord is bestraft voor het gedrag van supporters in de Champions League-wedstrijd 2 weken geleden bij Barcelona. UEFA legde de Rotterdamse club voor bijna 75.000 euro aan boetes op. De supporters maakten zich schuldig aan discriminatie, spreekkoren, het gooien van bekers en schade in het stadion. Het weer dan van weer online. Vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en in de kustgebieden schijnt de zon het vaakst. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kink. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
11: Kink Distortion.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De onderhandelingen over de begroting zijn uitgelekt. Volgens de Telegraaf wil het kabinet Jette de bezuiniging op uitkeringen schrappen in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Tot nu toe wil de premier Jette alleen kwijt dat de oppositie vanochtend een nieuw en aantrekkelijk bod is gedaan. Een explosie gisteren in Athene heeft aan 6 mensen het leven gekost. De slachtoffers zijn 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. De ontploffing was in een appartementengebouw waar het echtpaar woonde en de Amerikanen een appartement huurden. Het gebouw stortte in, waarschijnlijk door een gasexplosie. Paus Leo heeft een grote mis gehouden op de Place de la Concorde in Parijs. Honderdduizenden mensen waren erbij. Daarvoor maakte hij een rit tussen pausmobiel over de Champs-Élysées en zegende hij kinderen. Hij gaat vandaag ook nog naar Lourdes, waar hij zal bidden bij de beroemde grot. En Max Verstappen is tweede geworden bij de Grand Prix van Azerbeidzjan en stond met een lach op het podium. Het was spannend tot het einde, maar het lukte net niet om George Russell te pakken, zei Max. Russell won de race met maar 0,1 seconde voorsprong op Verstappen. Het weer dan van weer online. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af, met de meeste zon in de kustgebieden. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden ook iets warmer. En tot zover het ANP nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.
12: Welkom bij een nieuwe aflevering van Bjorn's Betonnenuur hier bij Kink Distortion. Dit is Dragon Force in samenwerking met Alyssa White Glues. Dit is Burning Hearts.

0: Hudson.
1: Vocalist Mark Hudson van Dragon Force doet de stap terug bij Dragon Force vanwege zijn tinnitus. De vocalcoach van Mark en zanger van de band Power Quest, Alessio Garavello, neemt voorlopig de plek van Mark over. Het scheelt dat hij de vocalen niet alleen te dragen, want Alyssa White Goose van voorheen Arch Enemy trad een paar maanden geleden nog toe tot Dragon Force. Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Björn's Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Another One. En ja, ik ga hem straks weer aan je uitleggen, maar ik denk dat je wel een klein beetje kunt raden dat het te maken heeft met een Chad Gilbert. Maar voordat we zover zijn, muziek van onder andere High Parasite, nieuwe track. Dat is echt gewoon een beetje een dansbare track. Ik vind hem vet. De weekpit van deze week, Anthrax, Beyond the Black gaat voorbij komen. Ontaard, Architects, The Amity Affliction, Self Machine, de primeur van vandaag, die ik gisteren al even bekend maakte. Via de socials, Shai Hulud, Verlicht en ook Kralis gaat voor de klok van 5 uur nog voorbij komen. Maar eerst een track die 17 jaar oud is. Of eigenlijk de plaat waar die op staat is 17 jaar oud. Op de dag af, Day of Morning. En dan weet de echte kenner al dat ik het heb over Despised Icon. En dit is echt een van mijn favoriete all-time tracks. Ik heb het over MV.

MVP van Despised Icon. High Parasite, de band van oud-frontman van My Dying Bride, Aaron Steendorp, is met een nieuwe track gekomen. The Scream That Come. En het grappige is dat ze inmiddels de track of de tag Deadpop eraan hebben gehangen. En het is zowaar dansbaar.

ocean and places us.

The Scream That Comes van High Parasite. En het grappige is dat deze track is geproduceerd door Greg McIntosh van Paradise Lost. En ik merk dat ik ook heel erg moet denken aan de One Second plaat van Paradise Lost die uitkwam in 97, even uit mijn hoofd. Er hangt een beetje diezelfde Depeche Mode vibe overheen. En dat vind ik vet. Het schijnt dat de nieuwe plaat van High Parasite dezelfde richting opgaat als deze track. Dus ik ben daar zeer zeker benieuwd naar. En over nieuwe platen gesproken. Afgelopen vrijdag kwam die uit. De nieuwe plaat van Anthrax, getiteld Cursum Perficio. En dat betekent, het is Latijns en dat betekent zoiets in de trant van de laatste of de allerlaatste of iets in die trant. Dus er kan volop gespeculeerd worden of dat dit inderdaad de allerlaatste plaat gaat zijn van Anthrax. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat we deze track, de titeltrack van Anthrax van de plaat Cursum Perficio, hebben bestempeld tot Weekly Pit van deze week bij King Distortion. Dus hoor die extra vaak voorbij komen.

0: De Dikke Pit van deze week. Je hoorde Anthrax met Calcium Perficio.
1: King Distortion.
0: Op 6 februari zou Beyond the Black in de Doornroosje in Nijmegen een uitverkochte show geven. Echter, door een flinke griep en een serieuze medische ingreep waarbij het netvlies van een bandlid losliet, moest de band de laatste paar data van die tour schrappen. Waaronder dus de datum in Nijmegen. Komende donderdag wordt die show dus alsnog ingehaald. En er zijn nog tickets, want waarschijnlijk zijn er een aantal mensen die een ticket hebben ingeleverd omdat ze dus niet kunnen op de nieuwe datum. Dus mocht je nog naar Beyond the Black willen, dan kan dat. 6 februari stond de oude datum. En donderdag is de nieuwe datum, 24 september. Dit is Heart of the Hurricane van Beyond.

0: Heart of Hurricane van Beyond the Black. Gisteren maakte hem al even bekend via de socials van Björn Tolhuur en King Distortion. De primeur van vandaag. Hij is van Self Machine. De band gaat 9 oktober uitkomen met hun nieuwe plaat. Uncivil Discourse heet hij. Dat gaan ze vieren in de toekomstmuziek in Amsterdam. En dat doen ze niet alleen. Nee, daarvoor hebben ze een hele leuke bill samengesteld. Man as Play komt spelen, Demicron, Once Mortal en uiteraard Self Machine zelf die daar hun nieuwe plaat dus gaan presenteren. Uncivil Discourse. Van die nieuwe plaat komt komende vrijdag een track uit met een videoclip. En dat is tevens de primeur van vandaag.
1: Kink Distortion.
2: Björn's Betonuur.
1: Primeur.
0: Dit is Self Machine met Facing the Music bij Björn's Betonuur op Kink Distortion.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
17: Dit is Kink.

0: Burke, no intro van The Amity Affliction. Ik vraag mij altijd een klein beetje af dat no intro wat dan in de titel erbij staat. Is dat omdat de track geen intro heeft en de track als allereerste plaats staat? Of is dat daadwerkelijk de titel van de track? Ik zou het toch eens een keer na moeten vragen als de man een keer tegenkomt van The Amity Affliction. En dat zou zomaar kunnen gebeuren. Want op 8 oktober staan ze in de 013 in Tilburg. En daarbij nemen ze Silent Planet, Varials en Orthodox mee als voorprogramma. En wij geven daar deze week tickets voor weg. Dat betekent dat jij die kunt winnen. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van Joris Betonmuur, dan wel Kink Distortion. Daar staat een post over The Amity Affliction. En wat je daar moet doen is even je concertmaatje taggen. En dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor de show van The Amity Affliction op 8 oktober in de 013 in Tilburg.
1: Kink Distortion Betonmuur.
0: Nieuw materiaal van Architects. Dit is Machine.

Ontaard. Een paar maanden geleden mocht ik de nieuwe track van Ontaard, getiteld Big Style, als primeur aan je laten horen. En inmiddels is de band met hun single releases aan het opbouwen naar de release van hun nieuwe plaat, A Monster Named Shame, op 23 oktober. Op diezelfde datum hebben ze ook meteen hun release show gepland staan in de Echo in Utrecht. Het voorprogramma van die show is in handen van Verlicht uit Groningen. Een band die onlangs nog aantrad op het Duister Collectief Festival in de DB's. En die een nummer hebben geschreven getiteld Ode. Dat nummer is ongeveer 18 minuten lang. Maar om het een beetje behapbaar te maken, hebben ze het nummer opgeknipt in een aantal stukken. En daarvan heb ik vandaag de eer gekregen om een track aan jullie te mogen laten horen. Van Verlicht, van de track Ode, is dit het tweede gedeelte of Two.

van de EP Ode is dit de tweede track, oftewel Defiance van Verlicht. En Ode is eigenlijk één grote track. En dan merk je dat dit eigenlijk niet een compleet liedje is met een kop en een staart. Maar een track die een beetje eruit geknipt voelt. Maar ik wil je toch even tippen. Ga die hele plaat gewoon even luisteren. Want die is tof. Ik vind hem echt heel erg vet. En de band staat natuurlijk niet voor niks op een Duister Collectief festival. Dat in de Beest plaatsvond. Een weekje of 3-4 geleden. Oké, de titel van vandaag. Another One. Het heeft natuurlijk alles te maken met Chad Gilbert. Frontman van onder andere Shai Hulud en gitarist bij Newfound Glory. Maar waarom zeg ik frontman? Want hij zong de plaat Heart Once Nourished with Hope and Compassion in van Shai Hulud.

Shai Hulud met My Heart Bleeds the Darkest Blood. En misschien moet ik het niet zeggen, want misschien jinx ik het wel. Maar ik hoop van harte dat het nu wel even klaar is met de muzikanten die de spreekwoordelijke pijp aan Maarten geven. Chad Gilbert gaat gemist worden. Zoveel is wel duidelijk. Dat gezegd hebbende, we zijn aangekomen bij de laatste track van dit uur van Bjors Betonuur hier bij King Distortion. Ik wijs jullie graag even op dat we tickets weggeven voor de show van The Amity Affliction 8 oktober in de 013 in Tilburg. En daarnaast wil ik je er ook even bij zetten dat ook deze show is opgenomen en terug te beluisteren is via de vaste podcastkanalen van Kink. Dat is kink.nl/podcast of via de Kink app. Dan moet je eventjes onderin naar het tabblad podcast gaan, want daar komt die ook gewoon terug te staan. Dan heb ik een tip voor je. De laatste plaat van vandaag is namelijk van Kralis, een band die wellicht niet meteen een belletje laat rinkelen, maar ook een band die afgelopen jaar 3 shows gaf op het befaamde Roadburn Festival. Ze kwamen onlangs uit met een nieuwe plaat. Scour Order heet die. En daarvan is dit Living Useless Ritual. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kink.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop...

0: Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
3: Boost yourself.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis gehouden. Bij de dienst op het Place de la Concorde waren 700.000 mensen. Even daarvoor was hij in zijn pausmobiel over de Champs-Élysées gereden. Het centrum van Parijs was grotendeels afgezet vanwege de paus... en mensen konden de mis volgen op grote schermen. Duizenden mensen hebben in Rotterdam meegelopen met de Pride March. Tijdens speeches ervoor ging het onder meer over het onderzoek van deze week... waaruit bleek dat jongeren homoseksualiteit steeds minder accepteren. Tegen Rijnmond zei iemand dat de mars meer dan ooit een protest is. Bij het terras in Amsterdam-Noord, waar gistermiddag een gevangenismedewerker werd doodgeschoten, zijn bloemen neergelegd. De politie kan niets zeggen over de opgepakte verdachte, omdat hij in volledige beperking zit. Er gaan beelden van hem rond, waarop is te zien dat hij na het incident bij het terras blijft hangen en schreeuwt. En Max Verstappen heeft er weer eens ouderwets voor gezorgd dat een Formule 1-race spannend was tot het eind. Hij zat in Azerbeidzjan rondeslang achter de uiteindelijke winnaar George Russell aan en had op de finish nog maar 0,1 van een seconde achterstand. Max' en teamgenoot Isaac Hadjar werd derde. Het weer dan van Weer Online. Zonnige periode en er staat een noordenwind bij 18 tot 21 graden. Vanavond blijft het droog met opklaringen en vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Vorige week zaten we nog bij Broeg Open Air en deze week weer vertrouwd in ons eigen DB's in Utrecht.
1: Ja hoor.
0: Inclusief veel reuring en volgens mij is er een soort van optreden hier. Je luistert in ieder geval naar de loodzwaar jongens op Kink Distortion, waar de Nederlandse metal scene centraal staat. En wie hebben we deze week te gast? Helemaal uit Limburg. Ik ga het je zo vertellen, maar eerst mijn vaste tafelgast. Aan mijn linkerzijde, daar zit hij, de gitarist in ontelbaar veel bands.
1: Ik
0: de
1: zie het alweer spelfout
0: gitaristen. Dat moet ik echt goed zeggen nu.
1: Doe het eens.
0: Rutger van Noordenburg.
1: Oh, dankjewel. Okay,
0: ja, mooi hè. Oh ja, een applausje erbij natuurlijk. Ik heb hem vergeten.
1: Jee. Vet. Hij is meer dan je mond geeft.
0: Jawel, wederom geen Rick deze keer.
1: Hey,
0: was hij vorige week nog druk met Marder. Vervolgens was zijn reisbestemming Rome. En nu zit hij in Zuid-Korea. Seoul, geloof ik, op het moment.
1: Ja, volgens mij zit hij er gewoon met zitten, hoor. Want,
0: het zou maar zo kunnen. En waar hij tijd vandaan haalt, ik weet het niet. Ja. Maar Rick is er niet. Maar voordat wij onze gasten romantisch gaan voorstellen, laten we eerst even lekker in de sfeer komen.
1: Ja, maar hallo, wacht even. Naast mij en niet tegenover mij. De enige echte. Ernst Acheman.
0: Yo, dank je.
2: Zonder fouten.
1: Ja, precies.
0: Ik zou zeggen, we gaan even in de sfeer komen. Oh. Bedenk de rozenplaatjes er even bij. De kaarsen. Oh. Massageolie. En dan gaan we nu vast beginnen om er even lekker in te komen. Oh.

0: Bone Ripper was dat met Oracle of Lies. En eigenlijk, dat ging dus mis in de organisatie, zouden we Bone Ripper ook vandaag te gast hebben. Alleen, ja, dat stond niet in ons rooster. En de huidige gast stond wel in ons rooster. Dus ja, helaas moest Bone Ripper verplaatst worden. Dus die gaan nog wel een keer komen bij ons.
1: En het allermooiste is, de twee schuldigen zitten hier niet eens aan tafel. Dus kunnen we gewoon zeggen.
0: Ja, dat is ook lekker gesteld.
1: Ja, dat is heel mooi. Want,
0: ook zou ze wel aan tafel zitten.
1: We hadden het ook gedaan. Ja, maar Sid had de een gepland en Rick had de ander gepland. En ze hadden het niet aan elkaar doorgegeven. En Rick had niks in het schema gezet.
0: Nee.
1: Lekker ruk.
0: En dan gaat het inderdaad, kan het snel misgaan.
1: Ja.
0: Excuses naar Bone Ripper. Goed, binnenkort komen ze ons in de show. We hebben in ieder geval een nummer gedraaid van een nieuwe plaat. Dus lekker bij deze. Dan wordt het nu denk ik hoog tijd voor onze romantische aankondiging.
1: En we hebben deze keer twee Batmans.
0: Wat zeg je?
1: We hebben twee Batmans deze keer.
0: Ja, ja.
1: Dat was niet de bedoeling, maar we hebben het wel.
0: We hebben het wel inderdaad, ja.
2: Doe mee. Doe het ernst.
0: Ja, onze gast die is zijn stem wat kwijt. Dat gaan we zo wel horen. Maar en daarmee is het inderdaad... klinkt mooi nu.
2: Ja.
0: Ja. Goed, zullen we beginnen?
2: Doe het.
0: Eerst even een slok bier natuurlijk.
2: Ja.
0: De spanning te snijden.
2: Ja.
0: Sommige liefdes beginnen bij kaarslicht. Andere bij een versterker die net iets te hard staat.
2: Hard.
0: Onze gasten van vanavond vonden elkaar tussen grindcore, hardcore en gehoorschade.
2: Grind.
0: Waar een breakdown soms meer zegt dan duizend rozen.
1: Wel meedoen, hè? Anders dan hebben we maar één bed.
0: De een schreeuwt zijn gevoelens van zich af. De ander verklankt ze met gitaar alsof relatietherapie geen optie meer is. Samen bouwden ze Trench War, warm als een ijskast. Teder als een stage dive zonder iemand je opvangt. Vanavond stappen twee zwarte harten samen uit de loopgraaf van Trench War. Jay en Yvonne! Zo heren, fijn dat jullie weer zijn, helemaal uit het verre Limburg.
1: Geen van Rijn.
0: Weer hier naartoe getogen en weer zeg ik, want Ivan, jij bent eerder geweest.
3: Voor mij precies een jaar geleden.
0: Exact een jaar geleden met From the Crypt ben je hier geweest.
1: Je was
0: toen
1: vergeten,
0: namen jullie Fly mee.
3: Ja.
0: En zie hier, nu zit er weer een prachtige fly
3: de
0: ons aan te kijken. En daarom vond ik ook leuk dat jullie ook weer langskwamen. Dat, alleen al vanwege de fly is het de moeite waard.
3: Nou, dat was een ijs. Dat was een ijs volgens mij.
0: Ja, ja, exact. Nee, heerlijk weer een kersenfly ambachtelijk gemaakt. En dat proef je. Ik ben nog geen pit tegengekomen. Alhoewel, ik zie daar een pit zitten. Nee, hè? Dat is ook geen pit. Ja, dat is ontzettend lekker. En dank jullie wel voor jullie komst hier naartoe. En we gaan het even hebben over Trench War.
1: Aha.
0: Maar eerst, het wordt een beetje een hardcore avond, denk ik.
1: Ja, daar word ik wel blij.
0: Muziek die jullie hebben uitgezocht en ook die ik een beetje heb uitgezocht, wordt een beetje een hardcore avond, denk ik.
1: Ja.
0: En Rick is het dus niet. Dus ik heb ook een galopje even zelf uitgevonden. Bedacht.
1: Echt?
0: En, ja, maar dat is dan geen hardcore, zeg maar.
1: Oh, oké.
0: Okay. Oh. Maar zover is het nog lang niet.
4: Is dat uit een oude doos?
0: Nou, 2003. Een beetje dus wel.
1: Ja, dat is voor Rick. Maar, dat is echt brand spanking nieuws.
0: En dat klopt inderdaad, ja. Dat is waar. Maar eerst even de naam Che eigenlijk. Waar komt Che vandaan? Is dat Limburgs?
5: Nee.
0: Nee?
5: Ik ben door mijn ouders vernoemd naar Che Guevara, de vrijheidsstrijder van Cuba.
0: Ah.
5: En ligt aan wie het vraagt natuurlijk. Of guerrilla-strijder of vrijheidsstrijder.
0: Exact.
5: Dus mijn pa was toch wel een linkse gast.
0: Oké.
5: Actieve politiek en lokaal. En jouw
0: moeder dus vond het ook gewoon een goed idee?
5: Mijn moeder dacht, nou ja, prima.
0: Ja, whatever. En dan?
5: Het was eigenlijk bedoeld dat ik een meisje zou worden.
0: Ah.
5: En toen werd ik dus als jongen geboren. En toen dacht ik, fuck.
1: Jezus.
0: Oh, Jezus.
1: Als Sid er nou was, dan hadden we alleen maar woordgrappen kunnen maken met Jay en Sid.
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad.
5: Ik zit er niet mee, hoor, maar...
0: God. Ja, en jij omarmt de naam, denk ik.
5: Ja, zeker.
0: En ook de persoon in kwestie, naar wie je bent vernoemd.
5: Ja, ja.
0: Het, zeg maar, jij kent de naam, voor de rest. Heel zijn ideologie, daar heb ik geen idee van. Maar,
5: Natuurlijk in de midden jaren 60 hebben ze de corrupte Amerikanen het land uitgebonjourd. En toen is communisme daar ontstaan. En je kunt je natuurlijk wel vragen of dat oké is. Vandaag de dag nog, maar...
0: Nou, ja, geen idee.
5: In de basis, ja, denk ik, best wel een coole naam.
0: Nou, zeker. Toch, je komt niet zo heel vaak tegen.
5: Ik had ook naar een hele grote Mongoolse strijder genoemd kunnen worden.
0: Ivan, denk jij nu aan?
3: Nou, ik ben serieus vernoemd naar een tennisser. Ivan Lendl.
0: Ivan Lendl?
3: Juist.
0: Echt waar, hè?
3: Ja, ik ben vernoemd naar Ivan Lendl, omdat mijn vader toen zei... Ik vernoem mijn zoon naar diegene die op dat moment nummer 1 van de wereldranglijst tennissen staat. En dat was heel lang Boris Becker. Dus ik was bijna vernoemd naar... Ik had bijna Boris geheten.
0: Maar het werd het net werd het Ivan. Ja, het werd het dus, Ivan.
3: Ik ben Ivan Lendl. Vernoemd naar Ivan Lendl, ja.
0: Oh, dat is toch wel bijzonder.
3: Che Guevara en Ivan Lendl zit aan tafel.
0: Ja, dat is toch leuk. Je moet het rondje even afmaken.
1: Ja, Rutger Hauer.
0: Ja, jij bent genoemd naar Rutger Hauer?
1: Ja, mijn moeder had een crush op Rutger Hauer. Die heeft een kerel gevonden die echt op hem lijkt. Mijn vader lijkt echt op Rutger Hauer.
0: Ja.
1: Blauwe ogen, haakneus. Ja, echt alles erop en eraan. En ik...
5: Je lijkt
1: gelukkig.
0: Dat schudt er wel. Ja. Ik zie jou weinig het gehouden meer terug.
1: Nee, dat is helemaal goed.
0: Behalve de naam. Maar voor de rest, oké.
1: Ja, twee hippie ouders en heet je Rutger Rembrandt van Noorderburg. Echt serieus.
0: Ja, je zit er toch mee moeten doen, jongen. Huh? Nou, ik weet wat. Als ik een meisje was geweest, toen had ze de naam al bedacht, zou ik Roelientje heten.
1: Oh, dat is wel echt zeldzaam kut.
0: Ja, hè?
1: Sorry voor alle Roelientjes die nou luisteren trouwens.
5: Nooit gehoord die naam.
0: Roelientje.
1: Waarom hebben ze je niet gewoon Roel genoemd dan?
0: Dat is een goede vraag.
1: Wat kijk je ernstig? Ja, nou hebben we geen naam meer. Oh, dat is een goeie. Ja, is dat zo gedaan?
0: Ik vermoed het. Zover ik weet, niet vernoemd naar iemand. Niet naar, weet ik wat, dat heb je allemaal. Ernst Göring was geloof ik. Ooit niet. Heb nog van die foute Duitse nazi.
1: Nou, dat is maar goed dan ook, hè?
0: Die heet ook van mij ook Ernst.
1: Hallo, Ernst.
0: Maar,
1: daarom noem je mij altijd Roeta.
0: Ja, uiteraard. Wow, het komt uit mijn roet.
1: Ja,
0: ik denk dat het een beetje is. Nice. Maar ik ben nog steeds ontzettend blij dat ik als jongen ben geboren, inderdaad.
1: Ja, dat snap ik.
0: En, want Roelientje ben je, denk ik, voor je leven ben je getekend en ongelukkig.
1: Weet je, ik kijk allemaal van die kinderseries met mijn kids natuurlijk. En er zit dan één zo'n komiek bij die ook een lerares speelt. En nou zie ik jou dus als die lerares.
0: Oh, wat leuk.
5: Wat
1: is het? Vlogmania zit zo neer.
0: Oh ja.
1: En dan zie ik jou en dan zeg ik ben Roelientje.
0: Ja, ik ben Roelientje. Oh, jij kan nog veel beter trouwens, Jay. Doe eens eventjes geforceerd.
5: Wat moet ik dan gewoon doen?
1: Ja, dat.
0: Ja, jouw stem, ja. Dat is heerlijk.
5: Wat voor Roelientje, wat?
0: Ja, het is mooi. Je bent ook de vocalist. Maar dit is wel per ongeluk, hè, jouw stem, dat het zo klinkt.
5: Ik heb een virus gehad, of een corona-infectie of wat dan ook. En na die corona-infectie zei mijn stem, het is eventjes goed geweest. En ik heb gelukkig geen knobbeltjes, op mijn stembanden, geen poliepen. Maar het is gewoon mijn stembanden die zeggen, ik heb er geen zin meer in. En zoek het maar even uit.
1: Maar niet even, hè?
0: We ervaren dat het ook met zo'n microfoon ook... beter gaat.
5: Ja.
0: Want
5: ja.
0: Ik kon jou niet verstaan zonder microfoon. En nu met microfoon.
5: Dat hoor ik altijd, maar dat is mijn Limburgse accent, denk ik.
0: Dat zou er kunnen zijn natuurlijk. Dat kan ik ook wezen. Goed, we weiden iets wat uit.
5: Ja.
0: Maar, eigenlijk is dat tijd voor een nummer.
5: Nice.
0: Oh jongens, dat gaat lekker. Nou, zullen we gelijk een nummer ingooien ook, jongens.
1: Precies.
0: Zo, nee, gaan we lekker beginnen. De eerste hardcore. Inherited.
1: Inherited it.
0: Onze vrienden uit Zeeland, kennen u Inherited?
5: Ja.
0: De winnaar Metal Battle 2 jaar terug. Jonge jochies. Het waren toen nog 16, 17, 18. Het zal minstens al 18, 19, 20 zijn. Althans, als ik even snel reken. En ze hebben net een nieuwe single uit. Dus ik zou zeggen, laten we even. En ze gaan mee met Freddie Mercury. Gaan ze op tour.
1: Te gek.
0: Dat is ook tof.
1: Ja, leuk.
0: We staan in februari in Tivoli. Zijn we uitgenodigd. Nice. Dus, nou goed. Laat ik eventjes Inherited draaien. Kom hier, jongens.

0: Kennen jullie Inherited?
1: Ik heb er nooit van gehoord.
0: Nooit van gehoord?
1: Nee. Dat ben ik wel.
0: Ja, een van jij wel? Ja? Ja,
2: wij steken niet onder stoel of banken dat we zo'n warm hart toedragen. Ja. Dat is wel lekker hoor.
0: Ja, goed, vanaf het voor ons begin bij Metal Battle begonnen. Hè, toen stonden ik had ook niet ervan gehoord. En toen wonnen ze na de Metal Battle. En als winnaar mag je dit jaar daarna weer terugkomen bij de Metal Battle. In de pauze zijn we te spelen. Toen kwamen we het nog een keer tegen. En de verschillende festivals zijn ze tegengekomen. En,
2: super.
0: Ja, en de ouders, hè, en de Polluted Inheritance hebben die gespeeld. En ja, dat is wel een bandje die ik geweldig vond in de jaren 90.
2: Ik ook. Ja.
0: Dus ja, goed. Ja, dat is wel tof dat die kinderen dan. Dan hun eigen ding doen.
2: Ja, die paas er allemaal achter blijven staan. Dus
0: ja, zeker. Ja,
1: dat is super vet.
0: Dat is hartstikke tof inderdaad, ja.
1: Ik vond het ook heel goed klinken qua productie, zeg maar.
2: Ja, lekker groove ook.
1: Ja,
2: en,
1: dat.
2: Maar goede productie, ja.
0: Hey, Jay, je komt in ieder geval uit een links nest, hebben we net begrepen.
1: Ja.
0: Wat voor muziek werd er bij jou thuis gedraaid dan?
1: Voornamelijk weer muziek van mijn pa. Led Zeppelin, Deep Purple, The Who, Jefferson Airplane. Noem ze maar op, gewoon de 60s, 70s bands die je dan meekrijgt, denk ik, op die leeftijd. Dat is wel wat we iedere zondag luisterden.
0: Ja, precies. Ja, precies.
1: Dat was de dag dat mijn pa thuis was. En dan gingen de plaatjes op, de LP's. En dan,
0: plaatjes draaien.
1: Plaatjes draaien.
0: En doet je moeder ook van muziek? Of was vooral je vader die ervan hield?
1: Vooral mijn pa. Mijn pa was wel van de rockmuziek. En mijn ma was meer van de soul. En die had ook niet zo heel veel LP's. Mijn pa dan weer wel. Dus die staan nu allemaal in mijn kast. Dus dat is mooi.
0: Oh, dus heb je hem mooi overgenomen.
1: Zeker. Ja, gratis.
0: Kijk eens, dat is altijd lekker natuurlijk.
1: Die zitten.
0: Heb je enig idee wat bij Ivan thuis werd gedraaid? Ik wil je ook wel helpen hoor. Ik ga je nu een rijtje noemen en één hoort er niet in thuis.
1: Oké, ja.
0: Is goed? Gaan we kijken. En niet voor zeggen, Ivan.
3: Nee.
0: Even kijken, want Ivan is natuurlijk eerder geweest. Dus,
2: maar hij kan wel een goede pokerface opzetten, dat scheelt wel.
0: Ja. Ik ga even een rijtje noemen. Hij is het deze allemaal benoemd, of klopt, weet ik. Maar vorige keer zei hij dat. En één niet. Nou, jou even kijken wat het is. Hij noemde... Queen werd bij hem thuis gedraaid. Er werd Black Sabbath gedraaid. Er werd Creedence Clearwater Revival werd er gedraaid. Er werd Pink Floyd gedraaid. Led Zeppelin. En Kiss. Eén van deze hoort er niet in thuis.
1: Kiss. Ik denk dat Kiss er niet in thuis hoort.
0: Helemaal goed, man.
2: Nice. Ja, nice.
1: Nou.
0: Heb ik gewoon de verkeerde gekozen? Of wist jij dit allemaal?
1: Dat wist ik allemaal.
0: Ja?
1: Nee.
0: Oh, niet?
1: Nee.
0: Dat zo goed ken je Ivan nog niet.
1: Nou, dit past niet in het rijtje van die andere bands die je noemde.
0: Ja, ik heb het ook wel een beetje bewust gedaan. Toen is met Deep Purple in mijn hoofd. Maar dat is een beetje lullig. Dus toen had ik Sex Pistols, maar dat is weer heel erg afwijkend.
1: Ja.
0: Ik doe Kiss. Nog een beetje jaren 70 en ook Sex Pistols ook. Maar goed, dat is dan meer punk.
1: Maar Amerikaans.
0: Je haalt hem er zo uit. Ik vind het knap, Jay. Ja,
1: dankjewel.
0: Maar, gaat je ook lukken, de volgende.
1: Oh.
0: Ja, ik heb nog eentje voor je. De moeder van Ivan zette een VHS-bandje op. Van Queen. Met concerten van Queen over de hele wereld. Wat dacht Ivan toen? Ivan dacht A, dat is weinig metal. B, dacht Ivan, nou, dat wil ik ook. Of C, Brian May, ik wil gitarist worden.
1: C.
0: Weet je nog wat antwoord?
3: Ik denk dat ik C heb gezegd. Ja.
0: Nou, het was B.
3: Toch B.
0: Je vertelde, je zag, hij stond voor 200.000 man, 150.000 man zat te spelen.
3: Dat wil ik ook.
0: En maar dat Rio. Wil ik ook.
1: Was het een Rio?
0: Ja, precies. Ja,
3: Rod en Rio,
0: precies. Maar hoe oud was Ivan toen? Toen dit gebeurde, was hij 10 jaar oud, was hij 12 jaar oud of was hij 14 jaar oud?
1: 10.
0: Weet jij het nog?
3: Ja, 10, denk ik. 10 jaar.
0: Ik weet het niet meer.
3: Ja, 10.
0: Ja. Ik dacht.
2: Wat voor zin?
0: Meestal maak ik een kleur omheen, weet je, dat ik het weet. Maar ik heb het nu niet gedaan.
1: Ik had gehoord gezegd dat ik jou was.
3: Nee, ik was 10.
0: Is goed. 10 was je?
3: Ja.
0: 10 jaar, oké. Nou goed, gelukkig klopt dat dan. En welke dag was het dat de moeder van Ivan deze VHS opzette? Was het A, op Ivan zijn verjaardag? Was het B bij het overlijden van Freddie Mercury? Of was het C met kerst?
2: Of volgens mij weet ik die nog.
1: B. Ik denk, ja, B. Want dan zou hij ongeveer 10 jaar oud geweest zijn. Denk ik.
0: Klopt er, Ivan?
3: Ja.
0: Dat klopt, hè?
3: Ja, want ik kwam 's morgens onder. Mijn ouders zaten voor de tv. Freddie Mercury is overleden. En ik vroeg, wat is er gebeurd? Ja, Freddie Mercury is dood. Wie is Freddie Mercury? Dat is de zanger van Queen. En toen pakte zij die VHS-band. Dit is Freddie Mercury. Ik had Queen kende ik alleen van horen.
0: Ja,
3: niet
0: precies.
3: Van zien.
0: Ja. En toen viel het...
3: Ja, zo'n band. En dat is toevallig dat wij het er nou over hebben. 2 weken geleden zat ik met mijn kids. Die zijn nou bijna 8 en 7. Die zaten weer voor zo'n tv-vlogmania-achtige dingen te kijken.
1: Freddie Mercury.
3: En dat is muziek. Ja. Ik denk, dit is toch geen muziek? Dit is toch geen muziek? Zeg, kijk eens naar echte muziek. Wat is dan echte muziek? En toen zette ik op YouTube Queen Live 8 op.
0: Ah.
3: 20 minuten lang zeg, hier moet je eens naar kijken.
0: Ja.
3: En dan zie je die band op dat podium, vol Wembley. Freddie Mercury start met Bohemian Rhapsody. Dat hele stadion gaat mee.
0: Ja.
3: En dat gaat gewoon door met Radio Gaga. Nou, s'avonds zaten we aan tafel, mijn dochter.
0: Ja. Dus ze vonden het mooi.
3: Ja, ze hebben 20 minuten doorgekeken.
2: Nice.
0: Ja.
3: En ze zijn niet van de saai.
0: Nee, precies. Nou, we zijn er bijna.
1: Oh, ja. Okay.
0: Nog even een testje.
2: Maar ik zie er nog een paar staan.
0: Ja. Ivan vertelde dat hij een keer ontzettend dronken op het podium heeft gestaan. Wat voor een drankje heeft Ivan toen gedronken? A. Was dat Jägermeister? Was het B. Obstler Albenschnaps? Of was het Pfefferminz likeur?
1: Pfefferminz likeur.
0: Waarom zit je... Ja?
1: Ja.
2: Ja, maar je zei al ja bij Jägermeister.
1: Ja, dat zou ik hebben gedaan. Maar als je in Oost-Duitsland bent, is het een Pfefferminz likeur. Pfeffi.
0: Dan is dat het...
3: Pfeffi.
0: Hey, is ook goed voor je keel. Moet onze Ivan...
2: Moeten we wat halen?
0: Ja, Ivan, moet misschien onze thee even een halve fles binnen kegelen?
3: Ik kan wel een fles gebruiken.
0: Ja. Dat kan ook wel, hè?
1: Een flesje.
0: En dan een grote, denk ik.
3: Ja.
2: Krijgt hij ineens zo'n stem? Het is gewoon helemaal los.
1: Als ik dat doe, dan is er niks aan de hand. Nee. Dan gaat het gewoon.
0: Ja.
1: Als ik een normale stem gebruik, dan is het gewoon fuck.
2: Nee, maar ga maar zo verder, als niks aan de hand.
0: Maar goed, hoor je nog steeds, Jay. Dus het gaat gelukkig goed. Hey, in ieder geval in jullie top 3. Ik heb voor jullie 2 top 3's gekregen. Met totaal 6 nummers. Was dat lastig. Maar er stond eentje bij, ik zeg altijd 11, maar het is 12 Thorns.
1: 12 Thorns,
0: de zondaar. Wie had die aangereikt? Dat was jij.
1: Dat was ik.
0: Jay.
1: Ja, toch? Yes.
0: Ik heb het net vorige week ook gedraaid.
1: I know.
0: Dat kan. Of zal ik, jij mag kiezen, de nieuwe, die hebben we ook al gedraaid, maar dat is iets langer geleden weer.
2: Met kort haar.
0: Loyalty and Zier, ken je die? Ken je Loyalty and Zier?
1: Nee.
0: Ken je niet?
2: De zanger heeft nu kort haar.
0: Oh.
2: Dat is een
0: maar vind je dat dan niet leuk, Jay? Dat ik iets draai wat je niet kent?
1: Ja. Ja. Doe maar.
0: Ja, heb ik je zo overgehaald? Oh, lekker. Ja,
2: dat moeilijke keuze, hè? Dat zijn vette
0: dan gaan je even Loyalty and Zier gaan draaien. Ik denk dat je het ook leuk gaat vinden. Ja, we gaan zo horen wat je ervan vond. Komt-ie aan. Let op.

0: zware jongens.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van voordeel.
3: Aldi. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Dit is Kink Distortion.

0: Je luistert naar De Loodzwaar, jongens. En ik ben even nieuwsgierig wat jullie vonden van Loyalty Ends Here. Je kende het niet.
1: Dat heb ik nooit gehoord, nee.
0: Nee, en wat vond je ervan?
1: Ja, vet. Waar ik vooral eerlijk verbaasd over ben, dat is toen ik... Ik ben natuurlijk... Hoe oud ben ik? 48.
0: Ja.
1: Toen ik net muziek begon te maken, klonk het niet zo zoals Loyalty Ends Here bijvoorbeeld met deze opnames.
0: Nee.
1: Toen klonk het allemaal analoog en lastig en allemaal niet zo dik.
0: Ja.
1: Dat klinkt gewoon fucking dik, weet je wel.
0: Ja.
1: Goede nummers, goede zanger, goede muzikanten. Dat is eigenlijk wel een verschil met medio jaren 90.
2: Onze demootjes tijd.
0: Wat ook zijn charme heeft, vind ik.
1: Ja, maar
0: je hebt gelijk, klinkt natuurlijk allemaal veel professioneler.
1: Ja.
0: En, maar ik vind ook dat tof van de jaren 90. Dat je echt de garage nog, zeg maar, kon horen. Dat vind ik ook zijn charme hebben. Dat vind ik tof. En nu, wij spreken, iedereen kan een dikke productie ongeveer hebben. Terwijl toen was het echt niet iedereen het voor elkaar. Ja, een dikke productie voor elkaar. Dus je hebt een hele dure studio en dat is ook de vraag of het goed kwam.
2: En nu moet je altijd maar eerst een band live zien. Ja. Om te kijken of het echt iets is.
1: Of het klopt.
0: Ja.
2: Met Loyalty Ends Here trouwens wel, hoor. Het is echt een vette band, ook live.
0: Ding in orde.
2: Maar nu moet je dat echt zien, want je hoort het er niet meer aan af.
1: Ja. Uit welke regio zijn die? Uit welke regio is...
2: Was dat Noord-Holland of was het...
0: Nee.
2: Ik weet het niet.
0: Ik zit te denken, ik kwam tegen in Toronto.
2: Ik weet het niet.
0: Haarlem.
1: Oh.
2: Ja, toch.
0: Haarlem is een thuisbasis. ik ga even een... weer eens even een nummer draaien. Ja, waarom ook niet?
2: Haarlem, sorry.
0: Ja.
2: Kort Haarlem.
0: Dat is inderdaad, ja. Hij had pachtelang haar en dat is inderdaad nu een kort kopie. Ja, maar dat komt wel weer goed.
2: Hij heeft een mooie post over gemaakt.
0: Ik had van Pim, ome Pim, Blankenstein, een briefje gekregen.
2: Ja.
0: Die tipte mij even op een band, een Monody. Ik had er nooit van gehoord.
2: Nee.
0: Dus de band bestaat sinds 1995. Ik denk niet dat ze heel actief zijn. Want anno 2026, vorige week, hebben ze een debuutplaat uitgebracht.
2: Oh, wauw.
0: Dus ik denk niet, jongens, ontzettend druk waren, denk ik, de afgelopen 30 jaar.
1: Of maar, fashionisten, dat kan ook.
0: Dat kan ook, hè. Dat ze nou uiteindelijk, hebben ze nu voor elkaar gekregen.
2: En die eerste heet Last Grain.
0: Ja.
2: Oh, dat is ook wel Last Grain.
0: Ja, Last Grain is dat ook. En het is een beetje een herfstnummer, zullen we zeggen. Lekker moody, een beetje somber en...
2: Monody, niet moody.
0: Sorry?
2: Monody.
0: Monody, kijk, hij weet hoe het hoort. Helemaal goed. Gaan we nu gelijk luisteren naar, wat zei je?
2: Monody.
0: Heel mooi.

0: Ja, dit was, zeg er een keer.
1: Monody.
0: Okay.
1: Monody.
0: Last Train. Ja, eindelijk na een 31 jaar is er dan toch een debuutalbum. Dat is wel lekker. Dus, en ik vind het, ja, het past wel in de tijd van het jaar, zullen we zeggen. Ik ga nu heel snel muziek draaien.
2: Ja.
0: En het zijn allemaal vrij korte nummers. Dus we gaan denk ik best een end komen om het helemaal te luisteren. Deze vind ik vet. Want dit werd ik aangereikt door een gast in onze show, Peter Quint. Dat is een
1: ex-politicus.
0: Ex-politicus van de SP.
2: Natuurlijk, SP.
0: Ja, en dit stond in zijn top 3. En één... Dan kijk of jullie het herkennen trouwens. Luister maar even.

0: enig idee wat het is. Oh jee. Ik had een beetje de hoop dat jullie mij konden vertellen wie van jullie bandleden hier een historie in heeft. Band heet No Turning Back.
1: Dat is sowieso Giel. En Sean heeft ook nog even een No Turning Back gezeten, ja.
2: Nou. Sorry, ik verstond je even niet. Wat zei je?
0: Het was Giel, de basgitarist.
2: Oké.
1: Ik merk dat hij Giel, ja. En Sean heeft ook nog even in No Turning Back gezeten.
0: Oké. Ja, ik vind het echt... Ik ken het eigenlijk niet. En daar Peter Quint kon mee aanzetten.
2: Ja, ik vind het
0: wel. En ja, het is wel... Het is wel... Het heeft iets, ook lekker iets metals voor mij.
2: Ja, ja.
0: Het ramt er lekker in.
2: Het is gewoon echt boos.
0: Ja.
2: En niet ik doe boos, maar ik ben echt boos. Het is toch vet. Het
0: is wel lekker dit.
2: Ik heb echt heel veel naar dit genre geluisterd.
1: Like a breakdown.
2: Live op de gek hoor dit.
0: En het lekker is het best wel allemaal korte nummers. Daar hou ik van.
1: Lekker compact.
0: Zo in deze show is het ontzettend handig.
2: We scheiden maar heel veel achter elkaar draaien.
0: Ja.
2: Oké.
0: We gaan door naar de volgende.
2: En er doorheen lullen.
0: Ja, jawel, dat mag. Deze dan.

0: liedje, dit zou je toch ook wel moeten kennen.
1: Een van je bandleden zit in deze, heeft in deze band gezeten.
2: Oh, Backfire.
0: Juist.
1: Ja. Heel goed. Backfire, ja. Inderdaad. Ja.
2: Ik hoor het riff.
1: En de gitarist Harm Charm.
2: Harm Charm.
1: Harm Charm.
2: Ja. Charm. Ja.
1: Haverman heeft...
2: Yes.
0: En Giel.
1: En Giel zat allebei ook in, Backfire.
2: Ja, zit ook in Backfire trouwens.
1: Dat is, echt toch, ja. Dat is echt toch een grote band in de jaren 90.
2: Ja, nog steeds wel.
1: Wow. Ja, nog steeds inderdaad wel, inderdaad.
2: Zeker.
1: Maar voor mij, het ging echt voor mij skyrocketing in de jaren 90.
2: Ja.
1: En niet alleen in Nederland, ook Europees, van met bijna wereldwijd toen wel. Was het dan, was echt een naam in hardcore. Ja, ik zat vol in de death metal, dus het is mij een beetje ontgaan. Maar via de aardschok volg je het al een beetje. Al wat gaaf wat Nederlandse bands deden. Het is echt een beetje van Onno Cromack, de recensent van de aardschok, die ik nooit las. Maar ik, nee. Maar goed, die gaf overal tienen voor, vaak. En ook Backfire, ik had ook van allemaal tienen op hun albums. En, maar omdat het Nederlands was, vond ik het leuk om te volgen. En het is natuurlijk...
0: Als je dit geweld, op het podium zag, vooral die tijd. Helemaal gek.
1: Ja, het zal los zijn gegaan.
0: Die hele token gaat stuk.
2: Hele machine.
0: Ja, fantastisch.
2: Cool.
1: Ja.
2: Zeker die tijd, mooi.
1: Goed, dan gaan we naar de volgende heren.

0: schreef op een site over jullie. Dat ja, de historie van de bandleden hebben allemaal hierin gezeten. In allemaal bands. Onder andere werd deze genoemd.
1: Ja, Reaching Forward, zou dan denken.
0: Ja, ja, maar, Reaching Forward, inderdaad, ja, is dit.
1: Ja, hij is ook van Pieter en Sean.
0: Ja, ja, dus dat is... ja. En was dit na Backfire, of was dit...
1: Nee, dat is... ik denk dat Charm en Giel pas sinds, ik denk 10, 12 jaar in Backfire hebben gespeeld. En Reach Forward zal in 96, 97 gestart zijn of zo. En hebben 6 jaar bestaan, denk ik. 5 jaar, 6 jaar bestaan.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is al voor, dat is voor Backfire sowieso.
0: Ja, precies.
1: In ieder geval voor hun tijden Backfire.
0: Ja.
1: Terwijl die band wel in dezelfde periode bestond.
0: Ja, precies, precies. Hey, ik ga nu even iets... Dit kwam ik tegen. Ik weet niet meer hoe ik erbij kwam. Maar ken je een beetje Lynyrd Skynyrd?
1: Ja.
0: Southern Rock.
1: Ja.
0: En deze band is Nederlands en speelt ook Southern Rock. En natuurlijk niet helemaal misschien Des King... King Distortion-achtig misschien. Maar ik vond het wel een vet nummer. En ik dacht, doe eens gek, ik ga toch hem even draaien. En ik ben ook benieuwd wat jullie hiervan vinden.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ben je klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Southern Rock. Nou, komt-ie aan. Cool.

0: Nou, jongens, man. Wat vond je ervan? Man.
1: Heerlijk.
0: Ja, tof, cool. Hè?
1: Ja, zeker.
2: Lekkere gitaarpartij ook.
0: Die ja.
1: Lied, die zang, joh. 5 minuten. Ja. Goeie zang, toch?
0: De zang is ontzettend goed.
2: Weet je, het begon eerst en toen dacht ik echt, nou, mijn ballen gaan al naar binnen ploppen, zeg maar. En toen kwam die zang erin. Ik, oh. Hij werd hier tegenover me gezegd, ja, toen plopten ze zeker weer terug. Nou, dat klopt.
3: Ik hoorde ze ploppen.
2: Ja, hè?
0: Ja, ja, nee, ja. Ik vind dat gitaargeluid vind ik ook ontzettend lekker.
2: Ja, die solos, man.
0: En ja, het is echt tof, ja. Nice. Copperhead County heet
2: nooit
0: deze
2: van gehoord.
0: Band.
2: Ze hebben al 2
0: Nederlandse band, ja. En dit nummer heet Quick Jaw. En ja, het is heel erg tof. Ja, ja, vind ik ook. We gaan naar de volgende. Dit is ook wel heel lekker, jongen. Zet op. Dit is wel heel erg lekker. Ja, dit klinkt zo lekker, man. Let op.

0: je zingt het helemaal mee, Jay. Ik heb niet gedacht.
1: Nou, dat heb ik ook niet gedacht. Nee, nee, dat zou kennen. Nee.
0: Dit is even wat anders dan Southern Rock, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Dit is eentje van jou, hè?
1: Dit is een oude van mij. Ja.
0: Ja, ja. Born from Pain.
1: Born from Pain, ja.
0: Hij is ook lekker, man, dit.
2: Begint een klein beetje meer hardcore te worden, hè?
0: Ik doe mijn best.
1: Join us.
0: Ik doe mijn best.
1: Join us.
0: Maar ik hoor hier ook wel heel veel metal in.
1: Ja,
0: en dat heb ik wel nodig, zeg maar. Maar die knallende riffs. Dit is
2: toch lekker, man.
0: Ja. Dit is echt lekker, dit, hoor. Wat is er gebeurd met Born of Pain? Bestaan die volgens mij, hè?
1: Ja, zeker wel.
0: Zijn we er wel?
1: Ja,
0: oh.
1: Ja.
0: Zorg om niks.
1: Die zijn in 97 begonnen. We zijn in 97 begonnen. Ik ben in 2007 eruit gegaan. En Rob, de bassist, is daarna gaan zingen. En ze bestaan nog steeds.
0: Oh.
1: Doen nog steeds, spelen nog steeds. Dus ze brengen nog steeds albums uit. Dus ze doen het hartstikke goed nog, volgens mij. Dus,
0: Oké. Heb je nog contact met ze, of is dat verwaterd dat?
1: Dat verwatert door de tijd heen.
0: Ja, snap ik.
1: En dat gaat snel. En dat is prima. Dat is ik weet niet. Ja, ik zit hier met een aantal muzikanten in de band. Of in de band aan tafel. En op een gegeven moment dan ben je ergens uit. En dan heb je ook geen contact meer. En dat is meer dan prima, denk ik. Dat is goed. Dan ga je door. En zij gaan door. En iedereen gaat door.
2: Zolang je ze tegenkomt, het weer oké is.
0: Zo gaat het inderdaad.
1: Ja, dan zeg je hallo en dan knuffel je elkaar en dan mensen elkaar goed. En dat, dat is gewoon cool.
0: Ja. Nee, vet hoor dit. Echt heel gaaf. We gaan naar de volgende.

0: 4 in de school, hè?
1: Ja, dit is geen Bob van Peen.
0: Nee, nee, dat ben jij, Ivan.
1: Het klinkt vrij klit-eater-achtig.
0: Klit-eater, inderdaad, hè? En je dacht niet bij je kinderen in plaats van Queen... Ik laat ze klit-eateren.
2: Nou, dit is pas muziek, jongens.
1: Weet je wat grappig is? Ze zitten natuurlijk op YouTube en ze hebben een kinderkanaal.
0: Ja.
1: Maar af en toe zien ze ook mijn kanaal. En dan klikken ze daarop. En dan kunnen ze volwassen voetbalfilmpjes kijken. Weet je wel, die voetbalfilmpjes die je kinderkanaal niet kan kijken.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment hadden ze een filmpje gezien... dat ik ergens in Duitsland op zo'n festival zat te spelen. Ballen.
3: Wat ben jij dat?
1: Oh ja, dat ben ik.
3: Heb je nog lange haren? Is dat klopt? Wat is dat voor muziek?
1: Ja, dat is klit-eater.
0: Klit-eater?
2: Wat is een klit? Wat is een klit, papa?
1: Nee, maar ja...
0: Die vraag heb je ook niet krijgen, waarschijnlijk.
1: Nee, maar dat over 10 jaar pas waarschijnlijk. Maar dat is wel leuk dat ze dat... Dat ze dat zeggen, ja, klit-eater from the crib, Trenchua, weet je wel. En ze hebben ook van die shirtjes, die maakt mijn vrouw dan, waar dat dan op staat. Dat logo van Trenchua, gaan ze naar school.
2: Dat is
1: dood zo veel op.
0: Oh ja, ja.
1: Mijn papa is een rockstar,
0: weet je wel.
1: Ja. Dat vind ik geweldig. En mijn dochter heeft dan zo'n Trenchua shirt in roze letters. En
0: ja.
1: En blauwe letters.
2: Komt geen juf naar je toe van, hé, maar klit-eater, moet dat echt op school?
0: Wie is papa is dat?
2: Ja. Stel ons eens voor.
0: Ja. Dat is natuurlijk best zeker natuurlijk. Maar ook die titelnamen, dat is ook zo geweldig, die albums. Dit is From Enslavement to Clit Rage.
1: Ja.
0: Van Napalm Death.
1: Iedere cd, we hebben er...
0: Clitamol.
1: Clit, eat, clit or die. En daarna kwam Scream Bloody Clit. Moet even nadenken, de vierde was The Great Southern Clit Kill. Clit-eaten back to life. En de laatste was... Oh ja, we hebben nog... For those about to eat clits, we salute you. Een ode aan de metal was het gewoon.
0: Die van is toch grappig? Ja, is toch leuk?
1: Het was gewoon echt serieus. Dus,
0: ja, heel serieus. Is het zo,
4: maar de tekst... Ik moet naar het Nederlands over schakelen als ik met Ivan... Maar de teksten waren wel redelijk serieus, toch? Ja. Het was niet alleen maar ook klitterij, toch?
1: Nee, dat was niet alleen maar porn grind of zo. Nee,
4: toch?
1: Daar zijn we wel vaak niet een misbegrepen, weet je wel. Die dachten van, dat is gewoon zo'n gore grind bandje.
2: Ja, vind je dat gek?
0: Of een soort titels. Maar dat doet het ook eens af.
1: Dat was in het begin, maar hoe ouder we werden, hoe serieus het eigenlijk allemaal werd.
2: Ja, dat is eigenlijk jammer.
0: En ging ook de bandnaam, wat in de weg zit, denk ik dan. Ja, want die word ik nooit serieus genomen.
1: Ja, we hebben ooit een keer een offer gehad van een groot label. En die zei van, als je de bandnaam verandert, kunnen we in Amerika ook voeden. Ja, we zeiden, nee, doen we niet.
4: Wat zou het dan veranderen? Kunt eater.
1: Nee, maar dat zou niet anders zijn geweest.
4: Dik eater.
0: Maar heb je ook last gehad van de naam? Of?
1: Ja, heel veel.
0: Ja?
1: Heel veel, ja.
0: Het heeft je veel gebracht, maar waarschijnlijk ook heel veel niet.
1: Ja, we hebben toen ook problemen gehad met een tour naar Amerika... waarbij niet doorging vanwege dat wij homo-haters waren. En vrouwen-haters. En we hebben zo vaak moeten verdedigen. We hebben zelfs een vrouw in de band gehad.
2: Alleen al hiervoor.
1: Bijvoorbeeld. Ja, maar dat werkt op een gegeven moment wel mee. Van, zie je, we zijn ook gewoon...
0: Zeg, een soort feministen zijn jullie eigenlijk.
1: En ik denk, als wij nu waren begonnen met die titel en die album moesten... Dan waren we afgeslacht online.
0: Wij gaan naar... In Jung.
4: Ja, sick.
0: Want ook dat stond op jullie lijstje, volgens mij... dat klopt toch, Ivan?
1: Ja, die heb ik doorgegeven.
0: Die stond ergens in jouw top 3?
1: Ja, waarom in Joem? Ik kom uit Noord-Limburg. En dat is een beetje een broedplaats van best wel extreme metal. Ik kom eigenlijk uit hetzelfde dorp waar bijvoorbeeld Legion of the Damned vandaan komt. In Joem. En nog tientallen andere bands. En in Joem is eigenlijk zo'n band waar ik vroeger enorm tegenop keek. Ik zag ze voor het eerst in het jongerencentrum. Dan zie je zo'n brute band, de poem. Ik dacht, dat zijn Amerikanen. Want alles wat extreem was, dacht, dat komt uit Amerika. Dus ze speelden daar een keivette show. Na een show ging ik er als klein mannetje naartoe. Ik zeg, can I have an autograph, please? Dan zei de zanger, ik kan gewoon Nederlands tegen ons praten, want we komen gewoon naar Limburg.
0: Oh, wauw, dacht je toen.
1: Ja, ik kom naar Maasbree. Je zit daar licht naast het dorp. Ik woon, we zijn ook stel boeren. Kom op, doe toch normaal, man. Drink een pintje met ons. Ja. En later werd die zanger een van mijn beste vrienden. En werd ik de zanger van Clit Eater. Maar dat was gewoon in juni. En heb ik vroeger een geweldige band. En nog steeds. Ze draaien nog steeds. En de gitarist van In Humans. Ook de zanger van mijn andere band. From the Crypt band.
0: Ja. Ja.
1: Dus nee, ik draag die echt een warm hart toe. Nog steeds knap dat ze nog steeds beuken, zeg maar.
2: Ja, man.
0: Zeker.
1: Knalt echt nog steeds.
2: Ja, knalt als een marf.
0: Nou, ja. Heb je dat nummer gezocht? Dead Man Walking?
1: Ja, van een debuutplaat. Dat blijft ik echt, Decomposing From Inside, blijft ik echt een van mijn beste platen ooit.
0: Oh, wauw.
1: Ja, van In Humans. Ja, echt.
0: Nou, dan gaan we eens even luisteren. Tot zo in het tweede uur.

0: portion.
1: De loodzwaar, jongens.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pakken.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
12: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: We komen eraan bij de Honda-dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
14: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
15: Honda, the power of dreams.
16: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online.
17: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
19: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
20: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
21: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In het centrum van Leiden lopen honderden mensen mee in een pro-Palestijnse demonstratie. De mars begon om 3 uur op de Lammermarkt en eindigt daar weer rond 7 uur. De demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De 5 oppositiepartijen die vandaag spraken met premier Jette en minister Heijnen over de begroting waren volgens Jette allemaal enthousiast. Vooral op links konden ze zich vinden in de nieuwe bot. Dat is gelekt naar de Telegraaf. De bezuinigingen op uitkeringen gaan van tafel in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Burgemeester Pechtold van Delft heeft een einde laten maken aan een protest bij een asielzoekerscentrum. Er waren tientallen mensen bij een demonstratie die niet was aangemeld. De politie heeft iemand opgepakt voor opruiing. Het AZC in Delft is een noodopvanglocatie waar tot eind dit jaar maximaal 170 mensen worden opgevangen. En de Woutertje Pietersenprijs voor het beste kinder- of jeugdboek heeft een nieuwe juryvoorzitter. Het is presentatrice Merel Westrik. En ze neemt het stokje over van Rick van der Westerlaken, die de afgelopen 3 jaar de juryvoorzitter was. In april maakt Merel Westrik bekend wat het beste kinderboek van 2026 is. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon. En dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink.

0: Je luistert naar De Loodzwaar, jongens. Zit hier met de mannen van Trench War, waar ze het over gaan hebben. Want ze hebben net een nieuwe plaat uit. Maar eerst gaan we...
1: Dames en heren, opgelet.
0: Die dus niet.
2: Nee.
0: Concertagenda slaan we een weekje over. Want Ricky is er niet.
2: Ricky is er niet. Dus, zitten ze niet.
0: Nee, dus dan gaan we maar naar deze.
2: Oh.
0: Ja, toch?
2: Nou ik ga hem omdopen.
3: Rutgers Graddraaier.
2: Dat wordt Rutgers Grabaton.
0: Ja, dat zijn we al een jaar of twee van plan. Dus hoe snel het gaat gebeuren, weet ik even niet. Maar de wens is nog steeds als we een keer gaan veranderen.
2: Hallo. Okay.
0: Leg jij het eens even uit,
2: Rutger. Moet ik het nog een keer uitleggen?
0: Ja hoor, over een luister die je nog nooit heeft meegemaakt. Ja?
4: Nog een keer ook.
2: Hallo, ja precies. Ja, dat doe ik elke keer. Hallo jongens, ballenbak. Hi, allemaal ballen.
4: Hi.
2: Ik heb geen idee meer hoeveel er echt in zitten. Maar bij elke bal hoort een vraag. Tenzij je een heel tiental trekt, dan is de prijsvraag voor de luisteraar. Snap je hem?
4: Een heel tiental.
2: Dus dan moeten jullie iets weggeven.
4: Oké. Nice.
2: Dus als je geen zin hebt in een rukvraag, pak een tiental.
0: Dus ik daar 30 liggen.
2: Nee, ik zie daar 90. Doe je ding.
0: En als je denkt van nee, ik vind het...
4: Weet je, af en toe.
0: Oh, je even overleg. Ja, toch, uiteindelijk toch Ivan gaat het doen.
4: Ja, zeker.
0: Nou, en wat zeg je?
2: Oh, en het is geworden.
0: Zo'n spannend moment altijd is.
2: Ja, echt. Wat is het?
0: Elf.
2: Ja, dat is,
0: is dat niet het moment dat ook carnaval begint? Dat is jullie ding, hè? Denk ik, carnaval.
4: 11 van de 11. Ja.
0: Zijn je echt carnaval feestneuzen?
4: Ja, inmiddels wel weer. Ja.
0: Inmiddels wel weer?
4: Zeker.
0: Even niet, maar nu weer wel.
4: Het is een tijdje niet geweest, maar nu wel.
2: Het is even verstandig geworden en nou niet meer.
5: Mijn kids krijgen mee op school. Dus, dan is
0: dus je moet wel?
5: Ja, dan op een gegeven moment, nou gaan we naar kindercarnaval en kinderchipsbal.
0: Kinderchipsbal?
5: Gooi ze mijn zakken chips.
0: Oh, dat is altijd leuk.
5: Dan vliegen erop af en dan
2: dat klinkt wel
5: helemaal vol met chips. Ja, en papa's en mama staan gewoon bier te drinken. En,
2: Klinkt eigenlijk helemaal niet zo verkeerd, hè? Alleen die muziek dan? Is altijd zo kut.
5: Ja, dat valt mee.
0: En is alleen chips of kun je ook snoep en
5: snoep
0: en ontbijtkoek gewoon erin flikkeren? En dan zelf die kinderen zijn dan stil.
4: GHB, ketamine.
0: Ja, precies. Gewoon alles hebben.
4: Inhalen dan, hè?
0: Inhalen, ja. Goed, heerlen zijn ze raar. Dat is ook zo. Heb je inmiddels een vraag?
2: Ja, ik zit al te wachten, hoor.
0: Vraag helpt.
2: Het gevaarlijkste is je ooit... Ja, dit zijn wel oldschool dingen, hoor.
4: Die zijn echt ook oké. Ik dacht, dit is gewoon één vraag.
0: Nee. Het is echt...
2: Heb ik ook wel eens meegespeeld met die gedachten. Ook hier zijn er een paar van kwijt. Het gevaarlijkste dat je ooit met de band hebt meegemaakt.
5: Oh, ja.
4: Ja, dicht dat vooral van in Rusland.
5: Ja.
2: Nou, vertel.
0: In Rusland?
5: Nou ja, we waren op tour met Clit Eater in Rusland. En we hadden een show in een stad, heette Saratov.
0: Die zal het nooit vergeten. Nee, Saratov.
5: In de Honky Tonk Bar.
0: Klinkt goed.
5: Allemaal waren allemaal mannen. En op een gegeven moment, we waren de soundcheck in doen. En op een gegeven moment stond er een knokploeg buiten van ME. Om binnen een inval te doen.
2: Oh shit.
5: Dus op een gegeven moment klopten ze daar op die deur. En
0: dat ze klopten wel.
5: Ja, stonden ze echt te rammen. En op een gegeven moment, iedereen zakte door de knieën. En ging op de grond zitten. En het was muisstil.
0: En jullie waren al aan het spelen?
5: We waren soundchecken doen.
0: En soundchecken
5: aan het doen. Wat moeten we doen? En op een gegeven moment zegt zijn gast op het podium. En zij ging naar het podium toe. Zei van... Sst.
0: Oh echt?
5: Dus wij stonden daar stil. We wisten niet wat er ging gebeuren. En op een gegeven moment die bleef maar kloppen en kloppen. En die gingen de gordijnen deze dicht. En op een gegeven moment komen ze van... Ja, we hebben geen vergunning voor geluidsoverlast. Dus die willen hier die tenten sluiten vanavond. Maar het was uitverkocht. En op een gegeven moment, toen zei die eigenaar van die bar, zei van, hoe snel kunnen jullie de set spelen?
0: Hoe snel kunnen jullie de set spelen?
5: Want ik zeg, ja, maar kunnen we niet beter weggaan? Ik zeg, nou, die mensen die hier binnen zijn, die hebben allemaal betaald. En als ik nou ga vertellen dat jullie niet spelen, dan hebben we een heel groot probleem. Ja,
0: dan,
5: en
0: dan
5: jullie ook.
0: Dan bestaat de tent niet meer.
2: Weer eerst in elkaar gerost en daarna doen wij mee.
5: Dus we hebben die set keisnel gespeeld. En we hebben toen besloten, we gaan niet in een hotel slapen. We rijden gewoon door naar de volgende stad. Want in Rusland zijn die afstand echt belachelijk.
4: Ja, een grindcore-band vragen, hoor.
2: Nog sneller te doen.
0: Ja, oké. We doen drie nummers. Drie nummers. In drie nummers klaar.
2: Twee minuten.
5: Nou, we reden daar door.
2: Hoe ging dat dan? Moesten ze de deur dicht houden dan of zo?
5: Ja, dat was... Maar wij zien wie de achterkant naar buiten gegaan. Die tourmanager was stom dronken in die bus in en reed gewoon weg. Op een gegeven moment rij je die stad uit, dan rij je gewoon een complete duisternis in. En op een gegeven moment ging iedereen wodka drinken en
4: Ja, dat is misschien.
0: Ja, je bent toch in Rusland.
5: Ja. Ik was die avond niet goed eraan, dus ik had gewoon water. Ik had gewoon buikpijn. En op een gegeven moment, iedereen in die bus ging in een coma, iedereen sliep. En op een gegeven moment zag ik in de verte blauwe lampjes op de snelweg. Er is een ongeluk gebeurd. Dat is het eerste wat je dan denkt. En op een gegeven moment stonden op twee politiewagens, die hadden de weg versperd.
2: Betalen.
5: Met Kalashnikovs. En tik, tik, tik. En die ging die schuifdeur op. En werd geweer naar binnen gericht.
0: Oh ja.
5: En die begonnen te schreeuwen. Ik weet begon niet wat hij zei. Maar die zei van ja. En die chauffeur helemaal in paniek.
0: Dus jullie gaven vodka?
5: Iedereen sliep.
2: Scout.
5: Ik was wakker. En op een gegeven moment.
2: Maar toen sliepen ze dan niet meer toen dat gebeurde? Wel.
5: Ja, die waren stom dronken. En die was een schreeuwen en schreeuwen. En op een gegeven moment trekt die portemonnee. Dat was de opbrengst van de tour. Ze gingen allemaal naar die politieagenten. En ik zag ze dat het geld allemaal in de broekzak zat. Op een gegeven moment was het geld gewoon. Je portemonnee was leeg. Hij schreeuwde nog iets van paspoort in mijn paspoort zien en keek. En tikte die op die deur. En ging die deur wat dicht. En dan reden we verder. En ik zeg tegen die chauffeur: what happened? Ze zei: welcome to Russia, zei hij. Okay. Ik heb mijn moeder toen geappt, echt. Ik heb gezegd: ik hou heel veel van jou. Ik dacht echt, op dat moment schiet me kapot. Ja. Schiet me echt.
2: Hoe lang geleden is dit?
5: 2013 was dat.
2: Ja. Ik was vijf of zes jaar later. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, dus dat.
5: Er zijn heel veel rare dingen gebeurd op die tour, maar dat vond ik echt. Echt eng.
0: Maar een beetje bang schrikken, ja, dat kan me voorstellen.
4: Vooral
0: ja.
4: Omdat dat gewoon de wet is die jou gewoon. Als die gewoon iets doen, dan ben je gewoon verloren.
5: Ja.
0: Ja, forget it. Ja. Ja. Dat is.
5: Dat vond ik echt eng.
0: Goeie vraag.
2: Ja, goeie vraag. Ja.
0: Ik word er wel blij van. Ja.
4: Ik vond hem niet echt bij de 11 te passen, maar.
0: Nee, dat dan weer niet.
4: Ik vond hem meer een 13. Maar,
0: ja, dat wel. Weet dat je? Wel.
2: Weet je? Ja, goed. Prima zo.
0: We gaan nu even luisteren naar collega Mike, wat er uit zijn platenkast is gevallen.
6: Oh. Hey, Loodzware Boys en Trench War. Zijn we er klaar voor?
7: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
6: En vandaag is dat een lastige. Want dat zijn namelijk de platen die in eigen beheer zijn uitgebracht. En ik ga hem toch omschrijven. Want volgens mij, Loodzware Boys, is deze band en dacht de zanger bij jullie op visite geweest. Misschien vorig jaar, twee jaar geleden. Maar ik weet het bijna zeker, maar ik heb het t-shirt van de Loodzware jongens niet voor mijn neus hangen. Maar ik
2: dit
6: uit mijn geheugen zo'n beetje naar bovenop. Het is een plaat uit 2023, hij is inmiddels 3 jaar oud. Maar het lastige is, want ik heb hier het boekje voor mijn neus. De credits qua producer en zo, die kan ik niet vinden.
2: Nee, maar daar hebben we ook nooit iets aan, Mike.
0: Nee, dat helpt niet, Mike.
2: Daar hebben we geen reet aan.
6: Is dat dit debuutalbum van deze zogenaamde moderne metalband uit Noord-Holland is gemasterd door een grootheid, toch wel, namelijk Jacob Hansen. Hij deed de mastering. Niet de productie van het album, maar de mastering van het album. Hebben jullie al enig idee?
0: Nee. Absoluut niet. Nee, het is nog redelijk kansloos.
2: Niet wel eens terugluisteren, want hebben hier nooit iets aan.
6: En ze maken zogenaamde moderne metal. Het is eigenlijk best wel hele
0: moderne metal.
6: Harde metalcore-achtige met deathcore-invloeden en thrash-invloeden.
0: Oké, dat moeten jullie aankijken, jongens.
6: Het is ook nog eens een keer een conceptalbum. En het draait om de Griekse mythologie en de parallellen met de moderne wereld.
2: Oh, kut.
6: Hey, misschien helpt jullie dat een beetje op weg. Ik ga even naar het artwork. En het artwork, daar zie je een. Die afbeelding is. Eigenlijk een beetje in het zwart-wit getekend. Maar wel met wat bruin tinten ertussendoor. En aan de rechtse kant zie je een. Bebaarde. Mythologische. Figuur. Lijkt op een oude god. En neemt een groot deel van de rechterkant van dit artwork in beslag. En hij strekt één arm richting de zee en de andere arm een soort van vuist naar zich toe. En dan verder zie je wat rotsen, maar je ziet ook heel veel donker, klotsend water. En de figuur die kijkt, boos, denk ik toch wel.
0: Okay.
6: Het is een donkere hemel, zie je wat bliksem flitsen.
2: Ja,
6: wat ik al zei, woelige golven, rotsen kliffen. En het is een mythologische figuur op de hoes. En als je dan naar de andere kant kijkt, dan zie je denk ik het volk wat het tegen hem opneemt, maar wel het onderspit Delft. Dit was het artwork.
2: Vet.
0: Wow. Klinkt het een mooi artwork, natuurlijk.
6: Dan ga ik even namelijk naar de line-up van de band.
2: Ja.
0: Nou, dat ga ik over nodig.
6: Ik ga wat schreeuwen.
0: Nee, hoor. Geen idee, Mikey.
2: Doe maar wat.
0: Doe die line-up maar. Misschien we dan een klein kansje maken.
6: De bezetting op dit album van deze Noord-Hollandse band was Robert van der Pluim op drums, Michiel van Zanen op bas en vocalen en David Hazeleger, Dave ook genoemd, op gitaar en op vocalen Tim Kolen.
0: Oh, maar
6: dan heb ik natuurlijk ook een van mijn fijnste platen uit 2023 die in de kast staan. Ze zijn ook ooit te gast geweest in de Keiharde Podcast. Man as Plague.
0: Ja, toch wel.
6: Vandaag.
0: Maar ooit, je moet de plaat raden.
6: En natuurlijk ga ik een plaat draaien van het album Titanomachie.
2: Titanomachie.
0: Titanomachie.
2: Allemaal magisch.
6: Hebben ze tegen jullie verteld hoe het precies werkt?
0: Nee, maar ik weet echt niet meer.
6: Titanomachie. Man as Plague, een band die ook veel optreedt. Je kunt ze veel, vooral in de kop van Noord-Holland, maar ook in de landen zien. Een hardwerkende band. En van dit album ga ik de titeltrack voor je draaien. En dat is natuurlijk Titanomachie. Vandaag uit de platenkast gevallen, Man as Plague.

0: Dennis Bleek, dankjewel. Mikey Boy, dat was een vet nummer inderdaad. Vet. En toen zei Tim Koder, ja, die hebben we na het op bezoek gehad. En, maar goed, de vraag is, was de plaat? Ja.
1: Nee, ik heb dat artwork ook later gecheckt. En die pose die Mike omschreef, die werd hiervoor gedaan door Jay.
0: Ja.
1: En die zag er toch beduidend anders uit.
0: Dan de omschrijving.
1: Waardoor het ook niet hielp.
2: Maar ik ben een lokaal, hè. Het ligt aan het feit dat je naam meer hebt.
0: Dat is het zo. Hey, jongens, we gaan even naar Trench War toe. Wanneer is eigenlijk de band ontstaan?
2: Ja, oorspronkelijk in 2019...
0: Tussen 19.
2: 2019 zijn we een beetje begonnen.
0: Net voor corona.
2: Toen moest ik even stoppen van... Het klinkt eigenlijk alsof ik een of andere basketcase ben. Maar toen moest ik even stoppen van de cardioloog. Toen mocht ik weer beginnen. En in die tussentijd hebben ze een andere zanger gehad. Die zanger gisteren semi mee gestopt. En 2,5 jaar geleden of zo kreeg ik een berichtje van Pieter. Van Jootje, hoe zit het ermee? Kan je weer zingen? En toen, ja... Kon ik weer zingen.
0: Ben je er weer bijgekomen?
2: Toen ben ik er weer bijgekomen. En toen ging het eigenlijk heel snel met het opnemen van de eerste demo. En met Ivan die erbij kwam. Het opnemen van het album. En het uitbrengen van het album.
0: Ja. Want jullie waren allebei, ja, jij dan wel, Jay, bij het begin?
2: Ja, Semi, Pieter en Charm. Die hebben eigenlijk de demo geschreven. En daarna zijn Giel en ik erbij gekomen. En Ivan is daarna erbij gekomen. Ja, toen zit ze pas twee jaar bij toch ongeveer. Het gaat langer.
0: Okay.
2: Twee jaar en drie maanden zit Ivan erbij.
0: Ja, precies. Ja. En de naam Trench War, loopgraven oorlog.
2: Ja.
0: Zit daar nog een gedachte achter? Of is het gewoon een coole naam? Of is het een thema? Of wat is het?
2: Nou, je staat natuurlijk altijd met je voeten in de modder. Dus je staat altijd met je voeten in de strijd. En je bent altijd klaar om de strijd aan te gaan, zeg maar. Dus je bent altijd in de trenches. En daar slaat het eigenlijk op. En het moest natuurlijk... Je hebt heel veel van die lange namen. En we wilden gewoon een korte catchy naam. Ja, en dat was... Trench War.
0: Hey, ik zou denken, laten we, voordat we verder gaan lullen over Trench War... misschien ook wel even dat we even iets ervan gaan draaien.
2: Ja.
0: Want jullie plaat is net uit.
2: Sinds vorige week vrijdag, denk ik. Ja,
0: oh, nice. Ja, en het is jullie debuutplaat.
2: Ja.
0: Eigenlijk, want je hebt natuurlijk een EP hiervoor uitgebracht in 2025.
2: Ja.
0: En nu is het zeg maar full length. Of voelt het niet zo? Dat die vorige plaat eigenlijk al jullie debuut? Hoe voelt dat voor jullie?
2: Nee. Ja. Heb zich er
0: niet over nagedacht, dit wel.
2: Nee.
0: Het voelt gewoon als een...
2: Als een release.
0: Als een release. Ja, de tweede.
3: De Overlords of Cold, zoals die nieuwe plaat heet. Dus de plaat waar met z'n vijven echt betrokken
2: zijn. Als collectief van hebben gewerkt. Ja. Ja.
1: Dus eigenlijk wel dan?
2: Ja. Ja, misschien wel. Ja.
0: Ja. Oké, nou gaat het gewoon op jullie debuutalbum, toch?
1: Ja. Heel lang antwoord.
2: Was hij aan. Ja.
0: Het is goed om te weten. Hé, hey, ik ga een heb je trouwens zo'n voorkeur? Ik heb een nummer uitgezocht, maar misschien dat jullie wel denken... Oh, maar ik wil heel graag dat je dat nummer draait.
2: Welk nummer heb je
0: uitgezocht? Ik heb Dust Is Dust Again.
2: Ah, dat is cool. Dat is cool.
1: Geen enkele band zegt dan, nou doe die maar niet. Dat hebben we nog nooit gehad, volgens mij.
0: Oh nee, dat heb je wel een punt inderdaad.
1: Dus ja, dat is al gekleurd dan.
0: Het is er niet logisch. Je zegt, nee.
1: Het is dan...
0: heb je die uitgezocht?
1: Alsof je erkent van, nee, dat nummer is kut.
0: Ja, dat is inderdaad waar,
1: dus,
0: ja.
1: Dus ja. Je moet gewoon niks zeggen. Tot
2: ik dacht zelf, Solace and Sulfur, dat vind ik een heel vet nummer. Maar dat is wel heel erg buiten hoe wij als band eigenlijk overwegend klinken.
0: Oh, is het wel een afwijkend nummer? Het is niet representatief dan voor...
2: Ja, jawel, Dust Again wel.
0: Die wel?
2: Ja, zeker. En het coole is, hier zingt een hele goede vriend van me, de zanger van Rancor. Pascal Krombach, die zingt hier een aantal lijntjes mee. Dus ja.
0: We gaan luisteren naar Trench War met Dust Is Dust Again.

0: Dat was hem. Ja, je zat aandachtig te luisteren, Ivan. En wat denk je dan als je het zo beluistert?
1: Ik ben dan best trots op wat wij neer hebben gezet met z'n vijven.
0: Ja, dat snap ik.
1: Productie vind ik geweldig.
0: Ja.
1: Is opgenomen door een vriend van mij, Ronnie Kessels van Audio... Overdose Audio, sorry, ik was even kwijt.
0: Ja.
1: En dan, als ik dan zie hoe het proces is gegaan... met z'n vijven, hoe we dat dan uiteindelijk opgenomen hebben... wat er nou uit is gebracht, dan moeten we niet klagen.
0: Nee, en je hebt natuurlijk heel vaak al moeten spelen enzovoort. Ben je het dan op een gegeven moment ook even zat als het... Op het nou ken ik niet, want je zit aandacht naar te luisteren.
1: Nee, ik heb hem vandaag nog twee keer in de auto geluisterd. En nou weer even, ja, het hakt er lekker in.
0: Nou, het is wel tof en dat je het zelf ook wel even kan waarderen.
1: Heb je niet snel, trouwens.
0: Nee?
1: Nee. Bij eigen albums, wat je al zei, dan neem je dat 100 keer op en in de studio.
2: Je hoort elk dingetje dat, uit die
1: bezig. Ja,
0: maar heb je hier niet, is er geen last van?
1: Nee.
0: Wat zou dat zijn?
1: Het luistert lekker door. Het is gewoon, ik vind het een heel fijn album om te luisteren.
0: Ja. En hoe gaat jullie dat schrijfproces? Is dat wel met elkaar?
1: We hebben de Charm en Pieter. Dus de andere gitarist en Pieter is de drummer. Dat zijn eigenlijk de creatieve breinen achter de band.
3: Ja, tegen ook toch?
1: Die komen dus eigenlijk gewoon met een nummer. En die nemen dat thuis op en die sturen dat door via de app. De MP3-app van check dit eens uit. Wat vinden jullie ervan? En dan krijg je dus reacties. En dan maken ze gewoon een filmpje van hoe ze die nummers inspelen. Dat komt dan bij Giel en bij mij en bij Shay. Eigenlijk is dan gewoon mijn taak en Giel zijn taak van leer dat nummer voor de volgende repetities. Zodat we dan meters kunnen maken. En dan komen we met z'n allen bij elkaar. En eigenlijk komt het nummer dan tot leven. En dan gaan alle breinen gewoon... En kon klaar van, ja, goh, wat kunnen we er nog aan veranderen? En dingen hier en daar en dit. En op een gegeven moment komt er een nummer uit. En dat wordt gewoon eindeloos aangepast tot het opgenomen wordt.
3: Ja.
1: En Shay heeft zijn teksten en die past die teksten daarop in. En die neemt het dan ook op later na om te kijken hoe dat klinkt met zang. En
0: ja, want die teksten van jou, Shay, die ontstaan nadat de muziek is geschreven.
3: Ja, ik ben een hele luie tekstschrijver.
0: Oh, echt, ja?
3: Ja, dus
0: zou je niet zeggen?
3: De meeste, nee, ja.
2: Waarom zo'n kut op weer? Gewoon altijd. Nee, en een pethoofd dat Ernst er dan bij heeft, hè? Dus altijd. Hij zit gewoon te wachten tot hij weer iets zuurs kan inbrengen.
3: En de teksten worden door iemand anders worden ze gemaakt, worden ze geschreven en dan...
2: Chat.
3: Niet door chat.
0: Niet door chat?
3: Nee. Okay. Ruben heet hij. Ruben GPT.
0: Ja, Ruben chat. Ja. Oké.
3: Okay. En die teksten gebruiken we om... om een cohesie aan te brengen aan een album. Niet zozeer een thema, maar wel dat er cohesie is tussen de nummers. En dat het donker is en vies en smerig.
0: Goed, we gaan zo nog even verder babbelen. Maar eerst even... Laten we nog eventjes gaan naar onze vrienden van 7 Miles to Pittsburgh.
2: Aha.
0: Die hebben wij een paar weken geleden hier in de show gehad.
2: Goeie recensies binnen gehad.
0: Ja, die kreeg bij de aardschok 95 punten.
3: Dat 7 Miles to Pittsburgh.
0: 7 Miles to Pittsburgh.
3: En wat zijn ze gedaan?
0: En dit is, dit is...
3: L.A.
0: Ja.
2: Iets verder van Pittsburgh.
0: Dat wel, ja. En ik vind het een gaaf plaat.
2: Ja, zeker. Gek.
0: En goed, ik zou zeggen, laten we er één keer verdraaien. Pacific Coast Highway vind ik wel een gaaf nummer. Die kan ook, want de plaat moet nog uitkomen. Maar dit is een keer als single uitgebracht, dus dat kunnen we rustig draaien. Yes. Inmiddels in mijn auto draait hij veel wat rondjes, die plaat. Zeg een beetje een in de auto zit plaat, eigenlijk. Beetje chill. Vind je het? Je hebt hem ook?
2: Ik heb hem nog niet helemaal geluisterd. Amper in de gelegenheid geluisterd.
0: Kijk.
2: Dus dat gaan we wel doen.
0: Nou.
3: 7 Miles to Pittsburgh.
0: 7 Miles to Pittsburgh. Kijk wat jullie ervan vinden.
3: Helemaal kut.
2: Nou. Back in the trenches.

0: waren jongens.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient. Van school de street.

0: neer.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.

0: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
1: Dit is Kink Distortion.

0: Zoals je weet is Rick met vakantie. Dus ja, ik ga het dan heel kort houden. Oh, ik denk dat ik het nu even ga doen. Maar wel heel erg kort. Zoals Rick het eigenlijk zou moeten doen natuurlijk. Niet gezet van de band.
1: Dit duurt alweer lang, dus ik denk dat voor het tegenval.
0: Daar heb je ook een punt inderdaad, ja. Ik ga dit is het glopje, ook de gasten. Dit is een glopje van de week. Dat is Rick zijn item, Rick is er niet. En dan doen we een nummer wat een galopje heeft. Een goedelglopje. Ken je dat nog, Jay? Een galopje? Degene die dat meest deed was inderdaad Iron Maiden. En daar heb je er maar ook op uitgezocht, Iron Maiden. Dit is niet Iron Maiden, maar wel een nummer van Iron Maiden. Maar uitgevoerd door After Forever.
1: Dit is echt het meest gecoverde nummer van ze ever.
0: Is dat zo?
2: Ja, dat moet je daar nemen.
0: Nee, The Evil That Men Do.
1: Ja, nee, je hebt gelijk.
0: Echt?
1: Je hebt gelijk. Dit is
0: Goed, voordat het toch nog een item wordt, ik geef dat hem in.

0: Niet jouw ding?
1: Nee. Nee, dit moet gewoon de blues gezongen worden.
0: Ik moet zeggen, ik heb ook liever het origineel dan deze, denk ik. En dat is ook gauw met een cover, dat het leuker wordt dan het origineel. Nou, ja, is niet altijd zo, zeg
1: beetje
0: maar.
1: Beetje controversiële mening, maar je had het net over Help Me Remain. Dat heeft Cradle of Filth ook gecoverd. En dat vond ik toch best wel geslaagd.
0: Oh, maar dat is wel gaaf. Maar het overtreft niet het origineel, in mij
1: betreft. Natuurlijk niet.
0: Maar dat is wel een gaaf uitvoering, ja. Dat klopt. Dat,
1: nou, ik vind Battery trouwens van Machine toch ook al
0: goed, toch?
1: Heel vet. Of die dan beter is?
0: Oké.
2: Maar welke cover is dan beter dan het origineel?
0: Nou, lastig hoor.
2: Toch?
0: Bestaat er één? Vast wel, maar...
1: Easy.
0: Oh,
2: easy.
0: Volgens mij Ram Jam met Black Betty. Ik weet dat was heel oud. Volgens mij is dat ook een cover.
2: Echt?
0: Ja.
2: Cover van een cover van een cover is dat.
0: Ja, zoiets, ja.
2: Want je hebt ook die band Spiderbait. Die heeft dat nummer ook gecoverd. En dan zie je die drummer, zie je ze op zo'n pick-up truck. Zie je hem zo zitten drummen.
0: Ja.
2: Dat is vet.
0: Ja, ik vind het wel een gaaf nummer. Wel uit de oude doos, maar...
2: Is dat dan... Dat van Ram Jam is een cover van een andere band.
0: Ja. Ja.
1: Okay. Maar zo zijn er heel veel nummers van...
0: Waarvan je misschien wel denkt dat het een origineel is. Ja. Maar is het toch een cover inderdaad. Maar goede vraag. Okay. Welke covers beter het origineel?
1: Misschien weet de luisteraar iets. Kom
0: you
1: maar door.
0: Never know.
1: Wat is ons e-mailadres? We doen het nooit meer.
0: Jezus,
1: we
0: doen het inderdaad nooit meer. Nee. Ja. Ik weet ook niet meer waar die staat. Oh, deze.
3: Vragen jongens. King.nl.
0: Dat is hem inderdaad.
1: Wat doet die hele lieve nog?
0: Jongens, nieuw album is uit. Wat staat in het verschiet de komende weken, maanden? Eerst denk ik jouw herstel van jouw stem, denk ik.
2: Ja,
0: dat is natuurlijk even nummer 1. Je bent al 6 weken onderweg. En het is morgen niet over, denk ik.
2: Nee, helaas. Helaas niet.
0: Dus dat is toch even geduld te hebben.
2: Ja, zeker.
0: Hadden jullie iets geboekt, gepland of zoiets? Wat nu door jouw stem even lastig wordt?
2: Ja, wellicht... Dat is pas over 4 weken, denk ik. Show in Leeuwarden, dat is het eerste dat opstaat. En dan hebben we nog een aantal shows opstaan. Maar geen idee of dat in Leeuwarden door kan gaan. Ik hoop het wel natuurlijk, maar...
0: Ja, voor de zang merk je eigenlijk geen verschil.
2: Nee, het is echt...
0: Maar het is meer ook voor jou waarschijnlijk, hè, voor je herstel...
2: Ja.
0: Is het een goed idee om nu te zitten brullen met zo'n...
2: Plus, ik werk in het onderwijs en ik kan natuurlijk nou geen les geven. En het zou natuurlijk ook een beetje kut zijn als ik dan wel een show zou spelen, maar... Geen lessen zou geven op school.
0: Is ook lastig uit te leggen.
2: Exact. Ja.
0: Dat wordt wel een ding. Nee, dat begrijp ik inderdaad. Ja. We gaan weer even een nummer toch draaien. Ja. De band To Destroy. Kennen jullie die? Ook niet. Wat leren jullie ook weer veel, hè?
2: Ik voel mij ook een sukkel. Iedere keer, ken je die band niet? Ook. Gewoon heel sturend. Ken je die ook niet?
0: Ik heb een beetje hetzelfde hoor. Voor mij zijn ook heel veel dingen natuurlijk ook vrij nieuw.
1: Hij zoekt het wel uit, maar daarna...
0: Ja, dat is het ook. En dan, maar goed, voor de rest... Deze band, ik weet niet, voor mij liep het via Rick, geloof ik. Ze hebben een single uit.
1: Die heet
0: Sense of Time. En Rick was er erg enthousiast over. En die vroegen mij, joh, kunnen we dat draaien? En ik heb het ook even geluisterd. En iedereen, goed, het is natuurlijk altijd leuk om even een band even te supporten. Dus laten we het even doen.
1: Goed verhaal.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: To Destroy. En...
1: Press play.
0: Zullen we gewoon gaan luisteren, man?
1: Precies.
0: Je bent er klaar voor?
1: Ja,
0: al 3 uur. Komt ie aan.

0: to destroy sense of time.
1: Geschreven met een 2, toch?
0: Ja, inderdaad. 2 is met een 2. Ja, to destroy. Kort, je mening?
1: Ik vind het wel vet. Ik vind het wel veel. We hadden het er net ook even over. Het zijn wel veel stukjes. Een beetje black, een beetje ambient, een beetje alles door elkaar. Een beetje, ja, allerlei stijlen metal komen er echt voorbij. Ik vind het wel tof, maar het is veel. Ik denk dat ik het vaker moet horen.
0: Kan ook positief zijn daarmee.
1: Ja, ik weet nog niet of dit landt bij mij. Het is wel, er zit wel heel veel kwaliteit in. Dus ik vind het wel tof of zo. Ik vind die zang, ik hoorde in het begin al een beetje dat het wel ergens een keer de black op zou gaan. Ik vind de mix, vind ik weer even, vooral als je het bekijkt in wat we vandaag allemaal hebben gehoord, vind ik wel verfrissend of zo. Het is wat minder basgericht, meer mid. Daarmee op een andere manier agressie.
2: Het heeft meer attack dan, doordat er meer treble in zit.
0: Ja. Ja.
1: Ja, dus ik weet het niet. Ik weet het niet zo goed.
0: Oké.
1: Maar kwalitatief goed.
0: En wat jullie betreft, heren?
2: Ik vraag mij af of dit dan een duo is. Of dat het meer mensen zijn dan twee.
0: Vanwege To Destroy. Ja. Oh.
1: Oh, zo flauw, dat kan ik helemaal niet over nagedacht.
0: Nee. Ja, oh, wow. Ik durf niet. Ik denk dat het er meer zijn. Maar ja,
1: ik ga nou kijken.
0: Ik heb het niet gecheckt. Maar het zou ook wel zelfs gewoon een tweemansformatie is.
1: Het zou wel een klein beetje flauw zijn.
0: Ja.
2: Of niet.
0: Maar jij knikt, Ivan.
3: Ik kon niet goed naar luisteren.
0: Ja?
3: Er gebeurde van alles.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Er gebeurde heel veel inderdaad, ja. Ik was even nieuwsgierig, wat doen jullie voor werk? Je hebt natuurlijk al een beetje gezegd, Altje, jij staat voor de klas.
2: Ja.
0: Wat voor klas?
2: Ik ben docent voor MBO1-studenten.
0: MBO1?
2: Ja,
1: dus het is een drietal trouwens.
0: Ja, een drietal?
2: Waarom niet 3, dat is mooi.
0: Dat is waar, met z'n 2 zijn ze begonnen. Ja, ik denk nu, en die derde is erbij gekomen.
1: Ja, die derde maakt al een stuk. Dat
0: ja,
1: is het.
0: Ja. Zo, die derde echt nodig om de boel echt af te krijgen. Dat denk ik. Ja, nice. Maar je staat voor de MBO?
2: MBO 1. Dus studenten die moeten studeren, maar niet willen studeren.
0: Dat is lastig.
2: En die nog geen opleiding hebben, dus geen diploma. Die geef ik les. Ja.
0: En is dat leuk?
2: Ja.
0: Niet echt gemotiveerd publiek?
2: Ja,
0: in,
2: het is fucking vet. Het
0: maar die kan jij gemotiveerd krijgen?
2: Ja, je moet je afvragen of een externe motivator altijd een goede motivator is. Ik denk wel dat ik...
0: Maar dan komt bij jou dus meer kijken dan alleen lesgeven?
2: Ja. Lesgeven is eigenlijk ondergeschikt.
0: Je bent half psycholoog, denk ik.
2: Ja, maatschappelijk werker, denk ik.
0: Dat. En in welk vak?
2: Alles. Ik geef alle vakken.
0: Je geeft alle vakken?
2: Behalve burgerschap. Burgerschap geef ik niet, maar de rest Nederlands, rekenen.
0: Burgerschap, was vroeger de maatschappijleer of is dat niet hetzelfde?
2: Ja, het is maatschappijleer plus, zeg maar. Maatschappijleer 2.0 of 3.0 misschien zelfs, ja.
0: Nou, vergeleken met mijn tijd, schenk 6.0 ben ik dan.
1: Alles is dat.
0: Ja. Oh joh, ja. Wel. Waarom ben je hier voor gegaan? Je hebt ook gewoon een voor een klas kunnen staan die wel gemotiveerd zijn, denk ik dan?
2: Ja, misschien dat ooit nog een keer komt. Ik denk dat ik meer prikkels nodig heb. En dat ik een constant het gevoel moet hebben tussen... ik ga nu op routine varen... Maar ik moet ook bewust zijn van wat er nu gebeurt. Die tweestrijd, dat ik die heel erg nodig heb in mijn dagelijks leven. En vooral in mijn werk, denk ik. Ja.
0: En dat moet wel heel gaaf zijn als je iemand kan triggeren met iets.
2: Ja.
0: Dat lijkt me heel gaaf. En dat is toch een soort van overwinning, zeg maar.
2: Ja. Ja.
0: En dan heb je natuurlijk met dit is het gaf misschien wel meer... dan bij ander onderwijs.
2: Ja, zeker. Ja, deze studenten weten vaak niet wat ze op school moeten. Weten vaak niet wat ze überhaupt in het leven moeten. Dus dan ben ik er om in ieder geval een veilige situatie te creëren.
0: Exact.
2: Dat school niet per se kut hoeft te zijn.
0: Ja.
2: Maar dat school wel noodzakelijk is om de volgende stap in hun leven te doen. En, dat het daytraden of daar hadden we het er straks ook over in de auto. Het vlogen dat een droom is. Die voor slechts weinig is weggelegd. Omdat je altijd een plan B nodig hebt om...
0: Ja, precies. Ja. Ja. En wat vinden zij van Trench War?
2: Ja, dat is, daar hebben we helemaal niks met die muziek natuurlijk. Ik praat er wel eens over en ik laat wel eens een filmpje zien. Maar meestal denken ze dan, oh god. Wat cringe, zegt ze dan.
0: Ja. Maar lopen nog geen tissues rond op school?
2: Nee. Wel collega's.
0: Wel collega's die dat...
2: Ja? Een paar collega's te vinden het vet. Ja,
0: Oh, dat is dan wel...
1: Waarom vinden ze het cringe dan? Wat is het? Waarom vinden ze het cringe?
0: Cringe. Omdat, waarom? Ja. Omdat jij de leraar bent?
2: Omdat ik docent ben. En ik ben natuurlijk een oude lul in hun ogen. Ja, dat... Dat hoort niet.
0: Die een soort van midlife crisis toch iets probeert te maken. Ja, dat soort. Ik begrijp het wel. En wat doe jij, Ivan?
3: Ik ben nu altijd consulent werk bij een gemeente. Waar ik individuele bijstandsklanten en niet uitkeringsgerechtigden weer begeleid in een traject. Weer terug naar werk, scholing of zinvolle dagbesteding. En mijn doelgroep is de kansarme jeugd tussen de 18 en 27.
0: Oké.
3: Dus die heb ik dagelijks voor me zitten. En die moet ik weer aan de gang zien te krijgen.
2: Zeg de mensen die mij niet redden.
0: Ja, die uiteindelijk dan komen. Je bent een tweede loket, Ivan.
1: Je bent een tweede vangnet.
0: Ja, die konden bij jou terecht.
3: Dan krijg ik ze wel aan het werk.
0: Ja, maar ook wel dat ze enthousiast zijn. Kijk, je kan ze aan het werk krijgen. Als ze 3 dagen later weer uitvallen, dan... Je kan ook wel een plek voor ze bieden dan.
3: Ja, maar er zijn heel veel tools voor om ze aan het werk te houden. Die je kan inzetten.
1: Stroomstokken.
0: Nee. Uitkering afpakken.
3: Maar jongeren met een verminderde loonwaarde... Die komen in aanmerking voor loonkostsubsidie. En dan kun je een werkgever mee paaien. Zeg maar, ja luister, iemand kan niet volwaardig ingezet worden... maar de verminderde loonwaarde kunnen we gewoon... compenseren met een subsidie.
0: Ja, waardoor het voor een werkgever aantrekkelijk wordt om mensen, zeg maar...
3: En ik zet er ook vaak een jobcoach bij, dat die achter de hand blijft aansturen van...
0: Maar zit er ook nog jeugd bij die ook... Dus kijk, het is makkelijk als ze exact weten wat ze willen, maar ik kan me voorstellen dat deze doelgroep ook vaak geen idee heeft.
3: Ja, of ze zijn heel snel uitgekeken op iets.
0: Ze
3: willen allemaal voor het snelle geld. En een grote groep die wil wel, maar die kan niet. Snap je, die hebben iets waardoor het niet lukt op een reguliere arbeidsplaats.
2: Cognitief.
3: En die helpen gewoon heel graag. En ik heb een enkeling die gewoon wel kan, maar niet wil. Maar ja, dan ben ik zo klaar mee.
0: Ja. Met hoeveel jongeren ben je zo bezig om dit voor elkaar te krijgen?
3: Kees loopt nou tussen 50, 60 en 70 staan op de parkeerstand. Dus dat wil zeggen, dat loopt, dat traject. Dus 1 keer per jaar heb ik contact met hun. Te vragen, ja, gaat het? Alles goed? Wordt het contract verlengd? Of jobcoaching wil verlengd? Ja. En sommige ben je gewoon heel intensief mee bezig. Ja. Die vallen steeds uit, of die zijn ziek, of... Dus die met leven niet meer zitten, of hebben iets gedaan waardoor ze weer een aanraking komen justitie. Dat zijn allemaal van die dingen die heel breed eigenlijk. Nooit saai, nee.
0: Nee, dat kan me voorstellen. En ook wel dat het je voldoening geeft.
3: Ja, als je successen hebt.
0: Exact. Ja. Dat zijn natuurlijk de mooie.
3: Je hebt ook vaak... Ik
1: denk vaak frustreerd God. Ook, denk ik.
0: Ja, dat kan ook wel, denk ik, die aan je vreten.
3: Ja, dat ze zeggen, er zijn 18 en ze bellen de gemeente op werk van uitkering. Want ik heb er recht op. Ja, dat kan. Maar er zitten heel veel verplichtingen aan die uitkering. Weet je? Dat mag, maar dan ga je vrijwilligerswerk doen. En dan is het
2: Ja. Wel voor betaald krijgen.
0: Niet helemaal inzicht hebben wat de consequenties zijn.
3: Zijn gelukkig niet veel. Nee, zijn er echt niet veel. De meeste willen echt werken, maar kunnen gewoon niet.
0: Ja. Ja. Nou, interessant.
3: Dat is wat ik doe.
0: Ja, precies. Nou, wel, goed werk. Denk ik zo. Maar we gaan luisteren naar... Ja, deze wel. Dit is gewoon heel erg leuk. We gaan luisteren naar... nu ben ik alweer de naam kwijt, jongens. Ranker. Oh ja, maar nog even één ding. Ranker, waarom jij? Weet het over niet zo, maar Ranker?
2: Ik had een beetje Ranker verteld. Toen ik net naar hardcore kwam. Of naar hardcore shows ging. Toen was Ranker die band die metal met hardcore mixte. En drumcomputer. Beetje Fear Factory-achtige geluid dat ze probeerden na te bootsen. Donkere teksten, coole gasten, goede vrienden, ja, dat.
0: Ja, nou, tof.
2: Local heroes, hetzelfde als...
0: Ja, precies. Ja. Nou, voor mij, die van jou duurt ook 2,5 minuut. En die van jou duurt ruim een minuut, geloof ik. Dus we zijn er snel doorheen.
2: Dat is ook weer lekker. Dat is geen 4 minuten
0: geweest. Nee. Dat is ook weer aardig. Jongens, ontzettend dank dat jullie er waren.
2: Ja, man, fucking gezellig.
0: En, nou, mooi. Is vond ik ook. We gaan een stukje fly eten. En
1: succes ermee.
0: Hebben we wel verdiend, denk ik. En dan zou ik zeggen, jongens, succes met een nieuwe plaats.
3: Dankjewel.
0: Lekker voor optredens. En we zien vast weer op een festival. Yes. Ik hoop dat thans. En tot
2: same.
0: Volgende
3: ja.
0: keer.
3: Yes.
0: Ben, ja, luisteraar, dank voor het luisteren. Fijn dat je zo lang hebt volgehouden. En tot volgende week. En wie we het dan weer hebben, het is altijd weer een verrassing. Tot volgende week en een goed weekend nog.
3: Yo.
0: Best Ranker.

0: Session.
1: The Lord's Water, Jorens. Kink.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer.

0: 71.
1: Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
2: deals. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De verdachte die gisterenmiddag op een Voltterras in Amsterdam-Noord iemand doodschoot is een 37-jarige Somaliër, weet het parool. De man woont verderop en kwam al heel vaak in aanraking met justitie. Hij zat onder meer vast in de gevangenis van Zaanstad en daar werkte de man die heeft doodgeschoten. Volgens premier Jette is de oppositie enthousiast over het nieuwe bod in de begrotingsonderhandelingen. Jette en minister Heijnen spraken vandaag met 5 oppositiepartijen, maar wilden niets kwijt over de inhoud. Volgens de Telegraaf zijn in het nieuwe bod de bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel. 2 weken na de ramp met een veerboot bij Indonesië is het dodental opgelopen naar 64. In het schip zelf en langs de kust zijn lichamen gevonden. De ferry met 243 opvarenden was op weg van Java naar Borneo toen die door nog onbekende oorzaak zonk. Nog altijd worden meer dan 70 mensen vermist. En in de binnenstad van Leiden hebben zo'n 300 mensen meegelopen in een pro-Palestijnse demonstratiemars. Veel betogers droegen Palestijnse vlaggen en sjaals. Ze liepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en van bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw een periode met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden.

geld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. King. King Distortion.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders ga je mis. Pakken.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
18: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
19: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst wereldkampioen op de weg geworden. In de sprint was ze te sterk voor haar Poolse en Italiaanse concurrenten. Vollerings beste resultaat tot nu toe op een WK was 3 jaar geleden zilver in Glasgow. Ze is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. In Eindhoven zijn voetbalsupporters massaal met elkaar op de vuist gegaan. Een bus met VVV Venlo supporters was onderweg naar Volendam en stopte bij een station in Eindhoven. Daar ontstond een knokpartij met vermoedelijk PSV-fans. De politie greep in en kon voorkomen dat het verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De familie van de man die gistermiddag werd doodgeschoten op een vol terras in Amsterdam vragen de media om niet zijn volledige naam te noemen. Dat zou volgens hen helpen bij het verwerken van het verdriet, staat in een verklaring. De schutter is een Somaliër die vast heeft gezeten in de gevangenis van Zaandam, waar het slachtoffer werkte. En vorige week met Prinsjesdag waren duizenden treinreizigers de dupe van sabotage aan het spoor. Op zeker 35 plaatsen lagen buizen in de rails, waardoor het treinverkeer werd ontregeld. Nu blijkt dat een jaar geleden al een rapport verscheen om het spoor veiliger te maken. Maar daar is niets mee gedaan, meldt RTL Nieuws. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw periode met zon. En het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen?
7: Drakentemmen in het Verre Oosten?
8: Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: King. Distortion.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo nu voor 36,95.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Oosterwijk bij Tilburg is een grote politieactie bezig vanwege een incident in een straat. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens de Brabantse media is iemand gewond geraakt. Die wordt behandeld en het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. Bij het incident zouden meerdere mensen en voertuigen zijn betrokken. De man die gistermiddag op een vol terras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandelingen en ander geweld, meldt het Parool. Opgepakte verdachte is een 37-jarige Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar gouden WK-race terug te kijken. Dat zei ze in het Canadese Montreal kort na het behalen van haar eerste wereldtitel op de weg. Ze reed lange tijd solo op kop en klopte uiteindelijk in de sprint een Poolse wielrenster. Ik was niet van plan om het nog weg te geven, zei Vollering. En Ierland speelt morgen in de Nations League gewoon tegen Israël. Dat maakte de Ierse voetbalbond bekend in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Het duel is in Ierland erg omstreden vanwege de oorlog in Gaza. 1 Ierse speler heeft zich al teruggetrokken. Het zou gaan om de keeper. Het weer dan van weer online. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink. De

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga je mis. Pakken.
5: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Oosterwijk bij Tilburg is een grote politieactie bezig vanwege een incident in een straat. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens de Brabantse media is iemand gewond geraakt. Die wordt behandeld en het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. Bij het incident zouden meerdere mensen en voertuigen zijn betrokken. De man die gistermiddag op een vol terras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandelingen en ander geweld, meldt het Parool. Opgepakte verdachte is een 37-jarige Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar gouden WK-race terug te kijken. Dat zei ze in het Canadese Montreal kort na het behalen van haar eerste wereldtitel op de weg. Ze reed lange tijd solo op kop en klopte uiteindelijk in de sprint een Poolse wielrenster. Ik was niet van plan om het nog weg te geven, zei Vollering. En Ierland speelt morgen in de Nations League gewoon tegen Israël. Dat maakte de Ierse voetbalbond bekend in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Het duel is in Ierland erg omstreden vanwege de oorlog in Gaza. 1 Ierse speler heeft zich al teruggetrokken. Het zou gaan om de keeper. Het weer dan van weer online. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
15: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
18: King Distortion.

0: Distortion. Kink.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Op zoek naar een winnaar.

0: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Oosterwijk bij Tilburg is een grote politieactie bezig vanwege een incident in een straat. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens de Brabantse media is iemand gewond geraakt. Die wordt behandeld en het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. Bij het incident zouden meerdere mensen en voertuigen zijn betrokken. De man die gistermiddag op een vol terras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandelingen en ander geweld, meldt het Parool. Opgepakte verdachte is een 37-jarige Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar gouden WK-race terug te kijken. Dat zei ze in het Canadese Montreal kort na het behalen van haar eerste wereldtitel op de weg. Ze reed lange tijd solo op kop en klopte uiteindelijk in de sprint een Poolse wielrenster. Ik was niet van plan om het nog weg te geven, zei Vollering. En Ierland speelt morgen in de Nations League gewoon tegen Israël. Dat maakte de Ierse voetbalbond bekend in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Het duel is in Ierland erg omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Eén Ierse speler heeft zich al teruggetrokken. Het zou gaan om de keeper. Het weer dan van weer online. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 's middags warm.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.